0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Exit Alexander Bloks op de US Open tennis en dus geen historische halve finale voor onze landgenoot. Hij moest in de derde set opgeven tegen de Rus Kachanov. Bloks had te veel last van blessures, maar spelen in het hoofdstadion van de US Open was een kans dat hij niet kon laten liggen, zei hij tijdens de persconferentie nadien.
3: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven. In de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
2: Bloks stijgt wel enkele plaatsen op de wereldranglijst. Hij wordt 30ste. Elise Mertens gaat dan weer niet door naar de finale van het dubbelspel op de US Open. Samen met haar Russische partner Schneider verloor ze van een Amerikaans-Tsjechisch duo in twee sets. Het werd 6-0 en 7-6. En in het zuiden van Iran zijn opnieuw meerdere explosies gemeld. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera ging het om een vijandige luchtaanval. Het is niet duidelijk wie erachter zit. Sinds eind augustus laait het geweld in het Midden-Oosten ook opnieuw op. Daarbij worden ook olietankers in de straat van Hormuz geviseerd. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Nu nog rond 11 graden, maar de temperatuur klimt tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust wel kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
1: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.

0: Een blik achter de schermen.
1: Maar vrienden, vroeg opstaan, dat is natuurlijk fijn. Maar er zitten ook altijd een paar andere kanten aan de medaille. Ik had gisteren een speciaal gesprek met iemand die zei... Goh, sta je elke dag om 4 uur op? Ik zei, ja, natuurlijk, ja, dat is ons vak, dat doen wij. Ja, maar en dan zo 's ochtends al douchen. Ik zei, natuurlijk, ja, want je wil fris aan de dag beginnen. En dan nu al 's ochtends staan afdrogen. Ik dacht, 's ochtends staan afdrogen. Natuurlijk, ja, als je gedoucht hebt, je afdrogen. En die zei, oh, dat vind ik echt elke dag, hoe laat het ook is, of ik nu vroeg opsta of laat, het gruwelijkste, dat je ook moet afdrogen na het douchen.
2: Ja.
1: Ik dacht, maar wat een raar iemand is dat.
2: Snap dat?
1: Ja, snap
2: dat? Ja, ik vind dat ook gedoe.
1: Afdrogen na het douchen, die vond dat, wow.
3: Zo luchtdrogen ook wel altijd leuk als het weer het enigszins toelaat. Gewoon niet afdrogen en dan gewoon zo op bed gaan liggen of zo.
1: Zo half nat op bed gaan liggen.
2: Ja, oh, dan is uw bed de hele tijd nog nat.
1: Ja.
2: En of je drupt heel het huis onder.
1: Ja, maar,
2: en heeft hij kort haar?
1: Die heeft kort haar. Ja.
2: Als vrouw is dat nogal wat anders met lang haar. Hè.
1: Ja,
2: dan blijft nog langer druppen.
1: Maar toen je dat zei, dat ik dacht dat je daar echt iets kunt van maken. Dat je afdrogen een dingetje vindt.
2: Ja.
1: Maar toen dacht ik, heb ik zo ook iets? En ik heb ook zoiets.
2: Een ochtendritueel dus dat je verschrikkelijk vindt.
1: Maar verschrikkelijk, waarvan ik denk, oh, dat moet nu ook nog weer. Ik denk dat iedereen zoiets heeft. Nee,
2: heb zeker ook zoiets.
1: Nee, ik ga het vertellen. Het is heel simpel, maar het is ook stom. Het slaat nergens op. Het duurt 10 seconden en ik vind het verschrikkelijk.
2: Oké, wat?
1: Mijn schoenen staan altijd beneden.
2: Ja?
1: En dat ik mijn veters moet strikken elke ochtend.
2: Ah, ja.
1: Ik weet niet waarom. Ik wil mijn voet, mijn schoenen daarin steken en daarom draag ik ook graag...
2: Mocassins. Ja.
1: Maar dan zo en dan moet je buigen, moet je je voet naar je middel brengen. Ik doe het niet graag. Ik vind het overbodig.
2: Ja. Maar ik zit altijd in de zetel als ik mijn veters strik.
1: Ah ja.
2: Ik bedoel, dan zit je nog even in de zetel, want dat is mijn hobby.
1: Ah, dat heb ik geen tijd
2: voor. Dan koppel ik het nuttige aan het aangenaam.
1: Heb jij iets waar je aan denkt?
2: Zeker, elke dag opnieuw. Kijk, ik sta op en ga ik een kwartier in de zetel zitten scrollen, standaard.
1: Een kwartier? Wow.
2: Ja, om wakker te worden.
1: Oh, een tijdverlies.
2: Ja, ik weet het, maar dat moet ik doen. En dan denk ik, oh, nu moet ik dat ene taakje doen vooraleer ik in actie kan schieten.
1: En
2: altijd opnieuw denk ik, ik heb hier geen zin in. In het weekend ook, ik stel het altijd uit tot ik denk, ja, nu gaat het echt niet meer, ik moet het doen.
1: Ja.
2: Mijn lenzen aandoen.
1: Ah, maar dat snap
2: anders
1: ik ook wel.
2: Anders zie ik geen steek.
1: Nee, dat snap ik wel.
2: Ik heb echt -3,25.
1: Nee,
2: ik zie
1: dat
2: niks.
1: Snap ik. Ja.
2: Maar dan, soms zijn mijn ogen nog te droog. En dan ben ik zo 3 keer een lens aan het steken. Of heb ik verkeerd, links en rechts. En ik heb kruidvatlenzen. Goedkope brol.
1: Ja, dat.
2: Soms moet ik 3 keer een nieuwe lens uit een pakje halen, omdat hij niet blijft zitten. Gedoe.
1: Ja, maar ik snap het wel.
2: Snap je?
1: Ja, dat is waar. En dan moet je ook in je ogen en zo, dan valt een veter strikken eigenlijk nog wel mee.
2: Maar als die lenzen dan aan zijn en ik zie de wereld,
1: ja,
2: dan ligt de wereld aan mijn voeten.

0: Joël heeft wel een goede tip voor jou. Hij zit wel in de autolijn, is niet fantastisch, maar Joël, hallo.
1: Hey, goedemorgen Sven. Goedemorgen.
0: Klinkt al veel beter, Joël. Zeg eens, je hebt een tip voor Anke.
1: Ja, waarom gaat ze niet luisteren voor de ogen te laten lezen?
2: De ogen laten lezen, ja. Ik denk, ik heb daar een beetje schrik voor.
0: Ja?
2: Maar ik ben ooit eens naar een oogarts geweest, 10 jaar geleden.
0: Uh-huh.
2: Toen was ik 36. En weet je wat hij toen zei?
0: Je moet het nu wel snel doen.
2: Nee? Die zei, ik zou het niet meer doen.
0: Het is te laat.
2: Ja, maar ja. Stom, hè? Dat lijkt me heerlijk om je ogen open te doen en je ziet terug de wereld.
0: Een vriendin van ons heeft het onlangs nog gedaan.
2: Ja?
0: Denk vorig jaar of zo.
2: Ik heb ook een klein beetje schrik.
0: Dat fout zou gaan.
2: Ja, dat ik dan de eerste ben bij wie het fout loopt. Want het loopt nooit fout, hè? Loopt nooit fout.
0: Nee,
2: toch?
0: Dat loopt niet fout.
2: Dat is toch nog nooit fout gelopen?
0: Nee.
2: Ja, misschien moet ik het dan toch eens doen.
0: Ik zou het wel overwegen. Ik ga het nooit doen, omdat ik, om een of andere reden vind ik, een bril is een soort van verlengde van mijzelf geworden.
2: En je hebt ook al een brillengezicht.
0: Ik heb ook een brillengezicht. Ja, als ik hem afzet, ben ik een rare man. Ja. Kijk hoe raar ik eruit zie.
2: Met die bril op.
0: Sorry. Ik ben een broten hier. Dus nee, ik ga het houden zoals het is. Maar dank je wel voor de tips,
2: Joël. Ja, Joël. Het is terug op de radar gezet.
0: Ja, dat is er wel van

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
5: Voor als je mening telt.
6: Zal wel zijn.
5: Voor als de planeet ook telt.
6: Allokus ProPlanet. Hier.
5: En voor als elke cent telt.
6: Ik ben hier de lockers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo! €2 in de pocket. Slim, hè?
5: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
4: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
5: Voor jezelf, je streek en de planeet.
4: Verica Bank.
5: Klaar voor nog eens 100 jaar.
7: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
8: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch IT-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
11: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
12: Nog even, alles goed.
11: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
13: Come on.
11: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
14: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
15: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
16: Ramen, deuren, veranda's.
17: Leinaars aluminium.
18: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op leinaars.be.
19: Alleen maar golden hits.
20: Uit de 60s, 70s en meer.
19: Dit is Joe.

0: bij Sven en Anke.
1: Oh jongens, het is echt zoveel dat we voor jullie hebben. We hebben onder andere Bryan Adams klaarstaan. Can't stop this thing we started. We hebben niks als cijfer, nul. We hebben, een cijfer, maar het is nul.
2: Oh.
1: Het cijfer is nul.
2: En ga ik het een leuk cijfer vinden?
1: Je gaat een heel leuk cijfer vinden. Okay. Iets wat je nog niet wist, maar het is nul. Okay. Stelt niks voor ons cijfer, dat weet je nu al.
2: Alright.
1: En we hebben ook take van de week. En het is geen gemakkelijke deze week.
2: Het is geen gemakkelijke. Maar als je even nadenkt...
1: Ja, we gaan wat tips geven.
2: Ik bedoel, iedereen weet wel... Beetje wel waar die klepel hangt.
1: Ja. Het is een scène van iets van niet zo lang geleden. We spelen dat na en je kan ofwel een streamsabonnement winnen... ofwel tickets om naar de cinema te gaan.
2: Gisteren omstreeks 8:10 kreeg ik een privébericht van Grim Vermeijden. Ik dacht, wat stuurt Grim nu privé naar mij dat niet in onze... groepsapp kan eigenlijk.
1: Dat is een
2: groepschat.
1: De tip van Anke is zometeen voorzichtig met uw dickpics dat je ze niet naar de verkeerde stuurt. Voilà.
0: Dit is

0: tip voor een...
1: Oh, fantastisch.
0: Leven.
1: Ik ben niet zo van de gadgets. Zo, je hebt echt van die gadget freaks, maar ik hoef dat allemaal niet. Maar nu is er toch één gadget op de markt gekomen. Grim stuurde het gisteravond in mijn WhatsApp om 8:50 dat ik dacht, ik ga dat bestellen. Ik wil dit echt hebben. Het is iets wat je in je gsm plucht. Mm-hmm. En wat is het? Het is eigenlijk de hoorn van de telefoon van de jaren 80.
2: Zo echt, we zijn met een bakkelieten bijna. Ja, zo'n hele oude hoorn.
1: Niet die van de jaren 90, die telefoon.
2: Niet die strakke witte zo, hè?
1: Zo, of die dingen, hè, zo, dat was toch de donkerblauw-grijze zo. Zo'n hele gladde.
2: Ja, ja, ja. Nee,
1: die
2: dat niet, hè?
1: Die niet. Nee, het is echt zo met zo'n bol aan het oor. Ja, ja. En een bol waar je in babbelt met gaatjes in. Ja.
2: Iedereen jonger dan 30 denkt nu, hé, waar gaat dit over?
1: En een kruldraad waar je zo met je vinger mee kon spelen. Dat is eigenlijk een fidget toy, hè. Zouden ze nu zeggen. Ah wel, ja, dan moet je gewoon inpluggen en dan kan je bellen zoals in de jaren 80. Dat is toch tof? Want ik vind dat niet fijn zo bellen met een gsm.
2: Ja.
1: En dat geluid, dat komt dan ook, gaat beter binnenkomen. Ja. En gewoon, dan kun je ook tegelijkertijd met die een draad spelen.
2: Hoeveel kost dat ding? Is het duur?
1: €30.
2: Oh, oké. Okay.
1: Of dollar. Nee, waar, euro. Nee, waar, 28 euro.
2: En waar kan je dat kopen?
1: Ja, dus zo, het heet Ringpop.
2: Mm-hmm.
1: Ringpop.store, maar het is een hele lange link. En ik stel voor, als mensen nu denken, maar Anke, ik wil ook nooit gadgets, maar dit wil ik nu ook.
2: Ja, ja, ja.
1: Laat het even weten via de Joe-app en dan sturen wij de link door.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.
3: Dit is Joe Gold.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukenstapdij.
5: Knaldi. 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
7: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
8: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.

0: vandaag?
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ach, we weten dat ze gaan proberen het geld uit onze zakken te kloppen. De regering is geld aan het zoeken om de putten te dichten. Ja, dan denk je soms wel, hadden we maar in Amerika gewoond. Op 3 november zijn het in de VS midterms. Dan kiezen de Amerikanen een nieuw congres. Maar in de aanloop daarnaartoe heeft de Amerikaanse president Donald Trump een serieus probleem. Want hij blijft maar roepen en hij blijft maar tekeer gaan. Hij blijft maar geld uitgeven en schulden maken. Zijn populariteit is historisch laag. Nog maar een goede 30% van de Amerikanen staat achter hem. Dat is heel laag voor een zittende president. Maar Trump zou Trump niet zijn als hij geen konijn uit zijn hoge hoed zou getoverd hebben. Hij kwam vannacht op een Republikeins partijcongres in Dallas met een opvallend cadeautje. Ik zal het straks vertalen als je het niet begrepen hebt, maar je moet er eens naar luisteren. Trump heeft dit beloofd aan elke Amerikaan.
2: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. We'll call it the Trump dividend. Congratulations.
0: Dus hij zegt tegen zijn publiek, maar tegen heel Amerika. Ik weet dat je misschien niet voor mij gaat stemmen. Of hij weet dat, maar hij zegt, je gaat natuurlijk voor mij stemmen. Maar ik ga jullie ook belonen. Als je voor mij stemt, dan krijg je een Trump-dividend van $5,000. Omgerekend €4,300 ongeveer per persoon in Amerika. Dat bij 240 volwassen Amerikanen zou dat de schatkist $1,2 biljoen kosten. Niemand weet waar dat geld vandaan gaat komen. Hij zelf natuurlijk ook niet op dit moment, maar hij heeft het wel beloofd. Hij zegt tegen elke Amerikaan, je krijgt van mij $5,000.
3: Ja.
0: Geld dat er niet is, hè? Want het is ook een enorme schuld.
3: Stel je voorstel dat dat hier zou zijn.

0: Night is ook terug bij Joe.
1: Date Night. Tess op date met Herman Brusselmans.
2: Ja, ik moet je niet vertellen dat geen saai gesprek geweest is. Jongens toch, dat wordt een heerlijk gesprek. Brusselmans heeft het gehad over zijn probleem tussen de lakens.
3: Zijn probleem tussen de lakens,
2: ja,
3: wat?
2: Ja, daar moet je voor luisteren, hè.
3: Maar wat is zijn probleem tussen de lakens?
2: Hij heeft een probleem tussen de lakens.
3: Ja, hij is een man van in de 60.
2: Ja, en hij moet
3: wij noemen dat geen probleem, we hebben dat pilletjes vooraan.
2: Ja, maar hij moet heel veel pakken. Oei, dan heb ik al misschien al iets te veel gezegd.
3: Ja, maar dat is toch niet nou.
2: Maar hij noemt het zelf een probleem. Sorry.
3: Blauw pilletje. Ja. Bro, als er iemand ooit nodig heeft, dan brengen we ze mee, hè, Sander.
2: Ja? Hoe is Sander? Sander wordt hier ook in de hoek geduwd.
4: Ben je iets betrokken? Ja?
3: Nee, zijn papa is dokter, hij kan dat leveren.
4: Die liggen daar al,
3: ja.
2: Anders, jij pakt dat mee voor Sven.
4: Ik breng morgen mee.
2: Oh, dat is fijn. Nee, het gaat over vreemd gaan. Het gaat over van alles, hij gaat geen onderwerp uit de weg. En Tess vraagt ook altijd naar wie is je favoriete one-night stand. En
3: one
2: dat
3: stand.
2: Natuurlijk ook met Herman Brusselmans gedaan.
3: Ja?
2: De vraag gesteld, wie is jouw favoriete one-night stand? En toen gebeurde er dit.
5: Een paar keer is mij dat gevraagd en ik heb altijd hetzelfde antwoord gegeven.
2: En wat is dat?
5: Tess Goossens.
2: Nee, dat is niet waar.
5: Echt waar.
2: En ik wist dat niet. Maar is dat echt waar?
5: Ja, dat is echt waar. Maar dat is nu echt wel al een paar jaar geleden dat ze mij gevraagd hebben.
2: Ik weet even niet wat zeggen, hè. Allee, merci.
5: Ach, gedaan. Maar nu begin je natuurlijk redelijk bejaard te worden.
2: Oh, ja, ik krijg het een beetje warm. Ik dacht dat je mij, aan het foppen was.
5: Nee.
2: Ja, nee, ze heeft dat mopje niet gehoord.
3: Ja, wat mopje? Of hij heeft ze straal genegeerd? Hij zegt, ja, het was jaren geleden, want nu zeg je nou een doos geworden.
2: Nee, ze heeft dat niet gehoord, bijna. Want ik zou dat op dat moment ook niet horen.
3: Nee?
2: Ja, als zo iemand zo'n beruchte schrijver tegen u zegt, je bent al jaren mijn favoriete one night stand.
3: En dan zegt hij, maar nu zijn we wel een beetje oud aan het worden, zegt hij.
2: Heeft ze niet gehoord?
3: Nee, ja, ze heeft dat wel gehoord. Ze heeft dat wel gehoord.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
2: Dit was fantastisch.
1: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. Er zijn opnieuw meer appartementen aan de kust verkocht. Zo'n 8% meer tijdens de eerste helft van dit jaar als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarissen. Vooral Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergje zijn populair. Notaris Bart van Opstal.
5: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt, want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
4: Ook de prijs ging met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je zo'n €350.000. Apple heeft zijn nieuwste iPhone voorgesteld, de iPhone Duo. Die kan je openvouwen zodat het scherm een pak groter wordt. Technologie-expert Kennedy.
6: Het is meteen ook de dunste iPhone ooit gemaakt. En er is natuurlijk iOS, het besturingssysteem, dat speciaal voor de schermverhoudingen van dit toestel helemaal werd aangepast. Maar ik denk dat voor veel mensen het meest uitzonderlijke nog wel de prijs gaat zijn. Voor het duurste model van de iPhone Duo betaal je net geen €4.000 in ons land.
4: Concurrenten Samsung en Google hebben al langer zo'n plooibare smartphones. Exit Alexander Bloks op de US Open tennis en dus geen historische halve finale voor onze landgenoot. Hij moest in de derde set opgeven tegen de Rus Gatchanov. Bloks had te veel last van blessures. Maar spelen in het hoofdstadion van de US Open was een kans die hij niet kon laten liggen, zei hij tijdens de persconferentie nadien.
7: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen, fysiek. Dat was een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven. In de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
4: Bloks stijgt wel enkele plaatsen op de wereldranglijst. Hij wordt 30ste. En ook Elise Mertens gaat niet door naar de finale van het dubbelspel daar op de US Open. Samen met haar Russische partner Schneider verloor ze van een Tsjechisch-Amerikaans duo in 2 sets. Het werd 6-0 en 7-6. In de Champions League voetbal zijn Liverpool, Barcelona en Paris Saint-Germain sterk aan de competitiefase begonnen. Liverpool won van Atletico Madrid met 2-1. Barcelona klopte Feyenoord met 5-1. En PSG versloeg Bratislava met 6-1. En Napoli met Kevin De Bruyne op het veld verloor met 0-1 van Arsenal. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Nu nog rond 11 graden, maar de temperatuur klimt tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
3: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
2: 70s en mid.

0: blik achter de schermen. Achter de schermen.
1: Oh, soms zijn het toch verhalen die we jullie moeten delen, omdat jullie er ook iets aan zullen hebben. Want gisteren hadden we een gesprek. Anke zei, oh, waar de agenda aan het overlopen. En ze zei, oh, morgen moet ik iets gaan doen. En ik weet eigenlijk niet goed waar ik aan begin. En toen je mij dan vertelde, dacht ik, ja, maar ja, dat is wel goed dat je dat gaat doen, Anke.
2: Ja, voor de tweede keer in mijn leven ga ik een blanco cheque tekenen. Onvoorbereid, onwetend. Ja, 11 jaar geleden was de eerste keer met jou, hè. Toen ik aan deze ochtendshow begon, wist ik het ook niet. Nee. Wat ik tekende.
3: Nu nog altijd niet.
2: Ook al wat verrassingskes tegengekomen op het hobbelig parcours van de voorbije 10 jaar. En nu ga ik opnieuw iets tekenen.
1: Ja, dat is wel iets
2: waarvan
1: anders.
2: Ik eigenlijk al wel zo... Weet je, ik heb dat al wel eens in het nieuws gehoord. Bij ons zat het vorige week of 2 weken geleden nog in het nieuws.
1: Ja.
2: En af en toe hoor ik wel eens iemand... En ja, ik dacht, ah, maar het is echt iets, het is iets waarvan ik het nog maar ken sinds 3 maanden of zo. En mijn ouders stuurden mij in de zomer, begin van de zomer, een bericht van, ja, kun jij dan, welke dag is het vandaag? 9 september, hè?
1: 9 september.
2: Kun jij dan, 10 september, ja. Kun jij dan om 5 uur bij de notaris zijn?
1: Ah.
2: Je kent wel, hè, zo 3 maanden van tevoren en de notaris kan maar op 1 moment.
1: Dan schenk je 7 huizen en 14 appartementen.
2: Ja, I wish. Nee, om 17 uur. En dan ga ik, dus ik ga dat vandaag doen, met mijn ouders allebei voor de zorgvolmacht.
1: Ja, dat hebben we al gedaan.
2: Volmacht.
1: Mijn broer en ik hebben dat al gedaan met mijn ouders een hele tijd geleden. En dat is heel slim dat je dat doet. Maar toen, jij zei ook echt, ja, blanco check, ik weet eigenlijk niet waar ik aan begin.
2: Ja, ik weet, het is iets
1: half.
2: Van keuzes maken of verantwoordelijkheid. Anders, als je het niet tekent, dan gaat de verantwoordelijkheid naar de staat of zo.
1: De slimste mens had je 1 punt gescoord.
0: Joe Gold.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
4: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
3: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Er is een telenet op maat voor iedereen.
11: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
10: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
12: Go Yellow!
13: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
12: Go Yellow!
10: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Echt, een heel jaar!
10: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
15: In de disco!
16: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
17: Draai een keer in het rond.
16: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
17: OK,
16: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
18: Samen zorgen voor een goede start?
19: Let's go!
18: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
20: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
21: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
20: Verica Bank.
22: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.

0: vanmiddag gaat het gebeuren. Ik ga de zorgvolmacht laten tekenen voor mijn ouders, van mijn ouders. Ik weet zelfs niet hoe ik het moet omschrijven, want ik weet eigenlijk niet goed wat het inhoudt. Goedemorgen, dag notaris Bart van Opstal.
1: Dag Bart,
2: goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ik heb het, weet je, mijn ouders hebben bij mij die afspraak eigenlijk gemaakt. Ik weet niet goed wat ik moet gaan doen. Wat houdt dat in, die zorgvolmacht?
2: Oh, dat wil eigenlijk zeggen dat jouw ouders heel vooruitziend zijn.
0: Okay.
2: Want eigenlijk regelen ze de situatie waarbij je ouders of een van de ouders later zou ziek worden of zou dement worden of zou onbekwaam worden. Ja, dan zijn er een aantal zaken die niet meer kunnen. Er zijn bepaalde bankzaken die je niet meer kan doen. Er zijn transacties die je niet meer kan doen. Er zijn medische beslissingen die je niet meer kan nemen. En dus ja, wordt dat toch wel bemoeilijkt door die ziekte. En wat doet een zorgvolmacht?
0: Uh-huh.
2: Een zorgvolmacht maakt dat ze meestal eerst onderling aan elkaar de volmacht geven om dan dus de grote beslissingen te nemen. Maar het feit dat ze jou erbij betrekken, wil zeggen dat jij ook de volmachtdrager bent. Dat wil zeggen dat jouw ouders heel veel vertrouwen hebben in jou. En
0: snap
2: dat ze zeggen, kijk, als wij ziek zijn of als wij zouden dement worden, dan willen wij dat onze dochter de beslissingen neemt in onze naam, omdat we er alle vertrouwen in hebben.
1: Ja, ja.
0: Zeg maar Bart, is dat gewoon een document dat is opgesteld, of kan je dan zelf ook nog kiezen van ze mag dit en dit en dit doen? Mag je dat nog een beetje zo customizen, zal ik maar zeggen?
2: Ja, dus er bestaan heel veel verschillende soorten zorgvolmachten. Hè. En je moet het een beetje kijken naar de gezinssituatie. Hè. Ben je enig kind of zijn er meerdere kinderen? Hoe is de relatie met de kinderen? Heb je ook vertrouwen in de kinderen of heb je enkel maar vertrouwen in bepaalde kinderen? Dus je moet natuurlijk een beetje aanpassen aan de familiale situatie en trouwens ook aan je eigen wensen. Hè. Wat wil je doen? Wil je een hele omvattende zorgvolmacht maken of wil je echt maar een heel beperkte zorgvolmacht maken? Dus er zijn heel veel opties mogelijk, ja.
0: Oké, moet ik ook de kleine lettertjes lezen bij dit contract? Want stel nu dat ze willen dat ik hen allebei in mijn huis neem op een bepaalde leeftijd, omdat ze niet naar het woonzorgcentrum. Kan je dat
1: lezen?
0: Ook opnemen in die zorgvolmacht? Niet dat ik iets teken dat ik denk van, wat heb ik nu gedaan?
2: Ja, het gebeurt wel, inderdaad wel eens dat de ouders zeggen, kijk, dit zijn onze richtlijnen. Hè. Wat ze eigenlijk wel is dat ze in de zorgvolmacht zeggen, kijk, ik wil zo lang mogelijk thuis verzorgd blijven. Of wanneer ik naar een rust- en verzorgingstehuis ga, dan zou ik liefst willen dat het in dat huis is. Dus dat zijn eigenlijk bepaalde zaken die wel in die zorgvolmacht mag opgenomen worden. En dat gebeurt ook. Hè. Maar het feit dat je naar de notaris gaat, wil natuurlijk zeggen dat één, wij het allemaal uitgelegd krijgen, want dat zijn complexe documenten die toch niet zo simpel zijn.
0: Hey.
2: En twee, dat je natuurlijk ook de vragen kan stellen. Hè? Want dat is eigenlijk ook de bedoeling dat naarmate dat je die uitleg krijgt, dat je zegt, ja, maar wat in dat geval en wat in dat geval. En het is pas als jij zegt, ik vind het goed, ik wil die opdracht wel aanvaarden, ja, pas dan wordt die zorgvolmacht getekend.
0: Dat is inderdaad echt iets voor mij. Hè? Zo, complexe materie en daar dan interessant intelligente vragen over stellen. Het is helemaal mijn mug.
1: Nee, maar goed dat je naar een notaris gaat daarvoor, want die begeleiden je daar zeer, zeer goed bij. Het is wat je moet doen. Hè. Als je wat ouder wordt, dan moet je echt zorgen dat de mensen die je graag hebt, de juiste beslissingen voor je nemen. Dankjewel Bart van Opstal.

0: de dag.
1: Oh, jullie zijn zo goed, jullie zijn zo goed. 9-0 is niet de puntenscore in de Champions League van Club Brugge tot nu toe. Nee, dat is het niet. En 0 is ook niet het aantal keren dat Sven geknuffeld wil worden. Helemaal eigenlijk wel. Per week door Anke. Anke
2: zou ook Nee, dat is niet waar.
1: Maar dat is dus niet het cijfer wat we zoeken. Ik zal maar meteen echt zeggen waarover het gaat. Het gaat over katten.
2: Och.
1: Ja, het gaat over katten, het gaat over poezen, het gaat over jullie huisdieren.
2: Ja?
1: En katten hebben er 0 van. En je zou denken, ja, maar daar hebben katten er wel een heel pak van.
2: En
1: katten
2: honden
1: hebben
2: wel.
1: Er 0 van. Dat weet ik eigenlijk niet. En dat gaan we aan Joshua vragen, zo meteen de dierenarts.
2: Empathie.
1: Empathie? Nee, katten hebben wel empathie, hoor. Katten zijn wel heel lief.
2: Maar is het een karaktereigenschap of is het iets fysiek in hun lichaam?
1: Het is een eigenschap die ze niet hebben, maar waar je echt van zou denken, dat hebben katten toch echt wel.
2: Ja, dat ze hun naam niet horen. Ze kunnen hun naam niet horen.
1: Nee, dat is het niet.
2: Niet hun naam?
1: Het is wel een fysiek iets eerder. Ja, meer een fysiek ding.
2: Maar is het met iets zintuigelijks?
1: Zintuigelijks, ja. Het is wel, hè, Sander, dat is iets zintuigelijks. Hè? Ja, eigenlijk
2: wel.
1: Het
2: is met voelen.
1: Het is niets met voelen.
2: Want ze zeggen toch altijd, katten kunnen zo van zoveel meter naar beneden.
1: 7 levens hebben.
2: Ja.
1: En ik dan zou zeggen, ze hebben maar 0 levens. Nee, dat klopt.
2: Nee, maar ik bedoel zo, dat ze iets met iets met een pootjes?
1: Het is niets met een pootjes te maken.
2: Nageltjes?
1: Iets met een nageltjes te maken.
2: Vacht?
1: Nee, maar ja.
2: Geslachtsdeel?
1: Nee, niks met
2: natte neus?
1: Nee.
2: Oren?
1: Nee, maar je komt dichter.
2: Ze hebben geen oors meer.
1: Het is één ding wat ze niet hebben en daardoor iets wat ze ook eigenlijk niet kunnen.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
4: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Dit is Joe Gold.
7: Sven en Anke.

0: Het cijfer van de dag.
1: 0. Dat is 0. Iets wat katten totaal niet kunnen. En er komen zoveel goede dingen binnen, waarvan ik denk dat er verschillende zullen kloppen eigenlijk.
2: Judith stuurt, zeg, ik ben een grote kattenkenner, maar nu vind ik het moeilijk hoor. Wat komt er binnen? Katten kunnen niet achteruit stappen, stuurt Hans. Door de mond ademen, doen katten niet, komt hier binnen. Geen zweetklieren, komt verschillende keren binnen. Ze kunnen niet knipperen met de ogen. Niet knipogen. Ze hebben geen smaakpapillen.
1: Okay.

0: Maar dat betekent wel dat we anders met katten moeten omgaan. Zometeen hier.
1: Irritatie vanavond bij VTM. Want nachtlawaai tijdens de blok in Kot Madame Sarafian. En bij VTM 2 speelt Bayern München tegen Bodo Glimt in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: is iets wat katten niet hebben en dus niet kunnen.
1: Ja, we hebben al heel veel verstandige antwoorden binnengekregen, maar dan komen er nog binnen, hè. En inderdaad, stofzuigen.
0: Dat kunnen ze niet, hè.
1: Ja, zo, nou, het schijnt.
0: Ze lopen wel graag achter de stofzuiger aan.
1: Autorijden?
0: Oh, dat
1: komt hier ook binnen.
0: En blaffen kunnen ze.
1: Ja, dat zijn serieuze antwoorden die allemaal binnenkomen.
0: Joshua Dutree, onze favoriete dierenarts. Dat is waar, ze kunnen niet blaffen, hè, Joshua. Dat klopt, hè.
2: Klopt. Ja. Klopt. Origineel.
0: Origineel. Maar, ja, maar honden kunnen ook niet miauwen, dus wat dat betreft no problem. Maar het is iets anders. Ze hebben iets niet waardoor ze iets bepaald niet kunnen. Vertel jij het maar, Joshua.
2: Klopt. Katten hebben eigenlijk geen functionerende zoetreceptoren.
1: Ah ja.
2: Dus de smaak zoet kunnen die niet waarnemen. Dus alles van suiker en zo, dat proeven die niet.
0: Ja, en mensen denken, we gaan ze een snoepje geven. Of ze mogen meer een beetje van de chocolademoes proeven. Pff, maakt dat niet uit, ze kunnen even goed kip krijgen, hè?
2: Wel, het hangt er vanaf natuurlijk wat er nog allemaal in die chocolademoes en al zitten. Maar waarschijnlijk kan ze sowieso meer de voorkeur geven dan die kip, omdat ze vooral getriggerd worden door eiwitten en vetten.
0: Oké.
1: Maar katten eten...

0: niet alles, want dat is toch niet zoals met honden dat die aan tafels toe staan van geef mij, geef mij, geef mij. Allee, die, vroeger hadden wij katten en ik heb het gevoel dat die nooit zo mee wou eten als ik een koekje aan het eten was of whatever.
1: Wel, laten we zeggen, er zijn vooral uitzonderingen. Er zijn katten die echt bijna gelijk honden zitten te bedelen. Maar dat is wel de overgrote minderheid. En dat is waarschijnlijk voor een groot stuk net daardoor. Heel veel van de, ook wel iets minder gezonde snacks en dingen die wij graag eten, zeker als dessertje, ja, dat is allemaal zoet, hè. Dat is allemaal suiker. En daar zijn die relatief onverschillig voor. En daarom dat die veel minder getriggerd worden, terwijl honden dat uiteraard wel doen.
2: Zeg maar, dan misschien soms komt dat dan omdat het genetisch zo gegroeid is in de loop der tijden dat zoet slecht zou zijn voor hen. En dat ze daardoor een afkeer daarvoor ook hebben gekregen. En het ook niet meer proeven om den duur. Of heeft dat daar niks mee te maken, denk je?
1: Het zal waarschijnlijk minder te maken hebben met het feit dat het slecht is. Want dan, vaak als het niet slecht is, gaan ze juist meer receptoren kweken. Zoals bijvoorbeeld bitter. Die hebben 7 bitterreceptoren. Omdat dat juist belangrijk is. Omdat gifstoffen en al, dat is heel vaak bitter.
2: Ah.
1: Dus dat moeten ze wel. En daarom dat katten heel vaak, vanaf dat iets maar een beetje bitter is, moeten ze er niet van hebben. Wat dat op zich niet slecht is. Zoet is meer... Ja, eigenlijk die hebben dat gewoon voor niks niet nodig.
2: Ja.
1: Zoetreceptoren. In het wild komt die dat bijna niet tegen. En wat gebeurt ermee dat je niet nodig hebt? Ja, dat wordt langzaamaan in de evolutie uitgefaseerd.
2: Okay.
1: Dat is eigenlijk gelijk dat je nog een frigo hebt, die draait in je garage, maar waar je niks hebt inzitten, dat verbruikt energie, maar je doet er niks mee.
0: Ja, maar...
1: Dus je trekt je beter als brief.
2: Ja.
0: Hoe oneerlijk is dat dat wij wel zoetreceptoren hebben? Ik wil die van mij ook afstaan. Ik wil die van mij ook niet gebruiken. Dat komt eigenlijk door onze voorouders, die hebben het te vaak gebruikt, waardoor ik nu niet van de vreet kan afblijven.
2: Ja, dat zal het inderdaad zijn.
1: Excuses.
0: Ik kan daar niks aan doen.
2: Oké, maar veel bijgeleerd. Eiwitten, dat vinden ze belangrijk. Eiwitten. En wat nog? Wat moet je nog geven?
1: Eiwitten en vetten.
2: Eiwitten en
1: dat
2: vetten.
1: Dat is belangrijk. Ja, maar eiwitten op nummer 1.
2: Eiwitten
0: proteïne. Proteïne. Daar is goed voor. Spierabal. Dat weet ik ook.
2: Die fitnesskap ja. Toch eigenlijk.
0: Jongens toch.
2: Joshua Dutré, dankjewel voor de uitleg bij het cijfer. We hebben weer iets bijgeleerd op deze donderdag.
1: Graag gedaan. Dag.

0: naar school met grote honger.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwiches, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, met een held.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
4: VTM. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen. Er zijn opnieuw meer appartementen aan de kust verkocht. Zo'n 8% meer tijdens de eerste helft van dit jaar als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarissen. Vooral Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen zijn populair. Notaris Bart van Opstal.
7: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt, want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
6: Ook de prijs ging op met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je zo'n €350.000. De Amerikaanse president Donald Trump belooft elke Amerikaanse volwassene $5.000. Dat is omgerekend zo'n €4.300. De voorwaarde is wel dat de Republikeinen aan het roer blijven in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Want dat is de inzet van die midterms. Het is voorlopig onduidelijk waar dat geld vandaan zou komen en zelfs of dat legaal is. Het is maar een van de dingen die hij heeft gezegd op een partijconventie in Texas in de VS. Die conventies vinden normaal gezien plaats in een verkiezingsjaar, maar Trump doet het nu al, want over 2 maanden zijn er die midterms, de tussentijdse verkiezingen dus. En de populariteit van Trump daalt en dus probeert hij stemmen te ronselen. Amerika-correspondente Grete Keizer volgde de speech van Trump.
8: Amerika staat voor een belangrijke keuze. Ofwel gaan we naar jaren van wanbeleid met de democraten in de meerderheid. Ofwel zetten we het succes dat ik ben begonnen, zetten we verder aan jullie de keuze. Trek dus massaal naar de stembus. De president trekt op verkiezingspad.
6: Want als de democraten de meerderheid pakken, kan Trump zijn beleid moeilijker doorduwen. En geen halve finale voor Alexander Bloks op de US Open tennis. Hij gaf op in zijn kwartfinale tegen de Rus Kachanov in de derde set door te hevige rugpijn.
9: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven.
6: Bloks is wel de eerste mannelijke Belg die in de kwartfinale stond op het toernooi. Kachanov speelt in de halve finale tegen de Duitser Alexander Zverev. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft droog. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
5: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
5: uit de 60s,
4: 70s
5: en meer.

0: zijn bezig aan ons 11e seizoen. Er zijn wat dingen die nieuw zijn in ons programma. Ook dingen die terugkomen. Straks steek van de week, dan acteren wij iets uit een film of een serie na. Kan je leuke prijzen mee winnen. Dat is voor 9:15. Op datzelfde uur op woensdag hebben we altijd Rick Tors. En die was gisteren te gast. Rick Tors, als je dilemma's hebt voor hem, dan mag je die altijd opsturen. Via de Joe-app of via onze website. Want wie schotelt die dan echt voor? Gisteren was het wel een goed dilemma. Gisteren ging het over een papa die heel erg bezorgd was. Hun dochter ging op kot. Het academiejaar staat binnenkort. En hij heeft nu al in het snotje dat haar nieuwe lief, relatief nieuwe lief, erbij gaat wonen op kot. Terwijl zij betalen. Terwijl hij vindt dat ze moeten studeren en zo. En ik vond Tors zijn antwoord heel slim. Ten eerste zei, moet je die jongen de hemel inprijzen? Dan verdwijnt hij vanzelf wel, vroeg of laat. En steek uw studenten toch gewoon op een kot met een kotmadam. Want die hadden stiekem alles in de gaten in jouw plaats.
1: Maar dan moeten ze wel blijven en niet halverwege het jaar stoppen.
0: Wat bedoel je, de studenten? Ja, natuurlijk moet
1: je het gaat over de kotmadam.
0: Ah ja, de kotmadam.
1: Ja, want vanavond is een nieuwe aflevering van kotmadam Sarafian.
0: Barbara Sarafian.
1: En het nieuws is al bekend. Ze stopt. De kotmadam stopt. Ze stopt halverwege het seizoen omdat ze het te druk heeft eigenlijk met haar professionele activiteiten. En het ging gewoon niet meer. En hoe gaan ze dat oplossen? Wij weten dat al stiekem. Wij weten dat al stiekem van in de wandelgangen.
0: Je mag het niet vertellen. Dan.
1: Maar ik mag het niet vertellen, hè?
0: Je mag het niet vertellen.
1: Want u was al bang aan het kijken. Maar
0: mensen moeten vanavond
1: vertellen.
0: Kijken. Het gaat op televisie gebeuren. Wij mogen dat nog niet onthullen.
1: Ja, maar het staat nu wel overal. Hè,
0: dat niet hoe ze het gaan oplossen. Staat
1: nee, staat dat niet. Maar dat gaan wij. We weten het al. En we hebben al een gespreksje geregeld voor morgen. Ja, dit

0: is Joe Gold.
1: De Vlaamse regering, de federale regering, overal moet er geld gevonden worden. En ze kijken, naar het schijnt, ook naar de subsidiepot, eindelijk. Want daar wordt al lang over geroepen dat we veel te veel geld uitgeven. Er is onafhankelijk Vlaams parlementslid, Maurits van der Rijden. Die zat vroeger bij de Liberalen. Die zit nu in zijn eigen project, Project Durf, als onafhankelijke. En die bekritiseert in het parlement geregeld wat hij nutteloze subsidies noemt. En als je hem dan hoort tekeer gaan, sorry, maar dan denk je, man, nee, dat kan toch niet dat wij daar allemaal belastingsgeld aan geven?
2: Meneer de minister, een culinair centrum, 38 miljoen euro in Antwerpen. Allee, in deze tijden. 13 miljoen voor Avanza. Weet je wat die doen? Die doen boswandelingen voor degrowth. Miljoenen subsidies voor allerlei klimaatorganisaties die acties organiseren om bedrijven kort en klein te slaan. Zelfs 500.000 subsidies voor organisaties die geloven in de krachten van draken en engelen voor het beste uit jezelf te halen. En dan hoor ik hier de minister-president zeggen van, ja, dat is misschien mijn mening niet, maar ik vind dat wel goed dat die organisaties kunnen bestaan. Of die organisaties mogen perfect bestaan, maar daar moet toch in godsnaam geen overheidsgeld naartoe gaan?
3: Ja, Maurits van der Rijden, de klokkenluider van de subsidies. En dat horen we allemaal graag, maar we kunnen het amper geloven. Maar journalist Joppe Nuyts van de onderzoekscel van HLN heeft het ook helemaal uitgeplozen voor ons. Een hele goede morgen. Jij bent wat tegengekomen, hè?
4: Goedemorgen. Ja. We hebben de volledige lijst van 106.000 subsidies doorgenomen.
3: 106.000 subsidies. Oké. Ja, wie is de echte grote slok op?
4: Dat mag niet verbazen, maar dat is de stad Antwerpen. Lokale besturen krijgen een heleboel subsidies natuurlijk om hun basiswerking te garanderen. En zij kregen dan in 2025 meer dan 1,2 miljard euro aan subsidies. En dat is behoorlijk veel als je dat gaat vergelijken met andere steden. Dat is niet alleen meer dan dubbel zoveel als de tweede in de lijst van alle subsidies, dat is de stad Gent. Die krijgen iets meer dan 600 miljoen euro subsidies, maar dat is ook 350 miljoen euro meer dan alle andere Vlaamse provinciehoofdsteden opgeteld.
3: Maar kunnen ze dat verantwoorden waarom Antwerpen zoveel krijgt?
4: Ja, ik kan dat zelf moeilijk uitleggen, maar ik heb die vraag wel gesteld aan experts. En zij vertellen me dat dat niet enkel en alleen gebaseerd is op het aantal inwoners. Dat hangt af van heel erg verschillende parameters. Van bijvoorbeeld fiscale draagkracht of centrumfuncties, dat ze of een stad of gemeente ook gebruikt wordt door inwoners in omliggende gemeentes, inderdaad. Sociale noden. Ja. Een deel van dat geld gaat trouwens sowieso naar grotere steden als Antwerpen of Gent. Dus zij krijgen sowieso daar een bedrag van. Al vragen die experts zich ook wel af hoe goed die subsidies nog afgestemd zijn op de realiteit als het gaat over lokale besturen, omdat ja, centrumsteden krijgen traditioneel veel meer, maar de Randstad, ja, die worden ook veel meer geconfronteerd met problemen. Dezelfde problemen als in grote steden zoals armoede en integratie. Dus dat is ongetwijfeld iets waar beleidsmakers nog naar zullen kijken.
1: Oké, maar goed, daar kan je nog wel iets bij voorstellen. Er is veel armoede, daar moet geld naartoe gaan. Scholen moeten daar kunnen draaien. Ik begrijp dat ook nog wel allemaal. Maar als je dan dat absurde lijstje hoort daarnet van Maurits van der Rijden, ja, daar krijgen we toch de kriebels van. Zit daar eigenlijk nog veel vet op de soep om eraf te halen, om die begroting in orde te krijgen? Of overdrijft Maurits dat? En is dat gewoon geld dat we nodig hebben voor het functioneren van onze maatschappij?
4: Ja, ik vind dat heel moeilijk om daar een waardeoordeel over te vellen als journalist. Maar wat ik wel heb gedaan, is ik ben gaan zoeken naar subsidies die in het verleden heel veel kritiek hebben gekregen en die bijna onweerlegbaar zijn op het gebied van moeilijk te verantwoorden. En in dat kader kwam ik al snel uit bij de KMO-portefeuille. Dat zijn subsidies die bedoeld zijn om ondernemers te ondersteunen met bijvoorbeeld opleidingen. En eerder kregen die al kritiek omdat er bijvoorbeeld subsidies gingen naar ik zeg niet maar iets, dierentolken of andere totaal onwetenschappelijke zaken. Die zijn er ongetwijfeld al voor een deel uit, maar nog niet helemaal hebben we ontdekt. Want we vonden bijvoorbeeld homeopathische therapeuten die nog subsidies krijgen. Die zeggen dat ze acute en chronische pijn kunnen verhelpen op basis van trillingen in je lichaam. Dat zijn toch zaken waar gezondheid...
1: Krijg je er ook trillingen van in mijn lichaam als ik dat hoor, ja.
3: En dingen, 115.000 euro voor een Palestijnse circusschool. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
4: Ja, dat is. We hebben ook gekeken naar de buitenlandse subsidies. Dus subsidies die gaan naar organisaties buiten, niet alleen Vlaanderen, maar ook buiten België. Maar bijvoorbeeld die subsidies voor die Palestijnse circusschool. Ja, die vallen dan weer binnen de pot van culturele subsidies. Dus dat gaat over een samenwerking die de Vlaamse overheid al langer heeft met een organisatie in Palestina die dan werkt rond uitwisselingen en rond workshops. Dat loopt al een aantal jaar.
3: Dat is toch ook allemaal...
1: Een beetje lastig. Maar ik kan me voorstellen, die kinderen hebben het er ook niet gemakkelijk. Maar we hebben ook niet gigantisch veel geld meer over. Heb je het gevoel dat door wat jij nu publiceert, door wat Maurice van der Rijen roept, dat heel veel mensen vanuit hun buikgevoel zeggen €800.000 van een podcast over uzelf te kunnen zijn. Heb je het gevoel dat ze dat begrepen hebben nu, de verschillende leden van de regering, en dat ze van plan zijn om daar geld te gaan zoeken bij een moeilijke zoektocht? Of gaat dat weer niet gebeuren? Wat denk je?
4: Ja, dat is de vraag. Wat ik vooral interessant vind is, en dat zeggen experts ook, het feit dat subsidieregister nu al een aantal jaren online staat en dus volledig transparant beschikbaar is, betekent ook dat iedereen daar kan gaan inpluizen. Het is een huzarenwerk natuurlijk, maar wij hebben dat gedaan door bijvoorbeeld taalmodel Cloud daarop los te laten, daar vragen dan aan te stellen. En zo kom je eigenlijk al heel snel terecht bij de grote lijnen, maar ook de kleine uitzonderingen. En ja, we weten dat politici die lijst natuurlijk ook hebben, daar ook eenvoudig in kunnen zoeken. Dus je zou denken dat die zoektocht dan al een heel stuk makkelijker is naar waar er gesnoeid kan worden en waar niet. Good times, great music, Joe Gold. Sven en Anke.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
1: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
0: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
1: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
0: Aha, oké.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief btw. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hema!
8: Hubo!
7: Hema!
9: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
10: En klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
9: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
12: Allee, zeg eens iets, Bruno.
13: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
12: Hoe zet ik dat op mute?
13: Ik mute superdringend, duwt die deur open.
12: Bruno.
14: Mobile Vikings.
15: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
16: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
17: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
18: Het moment van de waarheid, het is Rob over Onder en het is er onder een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
19: Rob, Ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
20: Ramen, deuren, verandas.
21: Leenaars Aluminium.
22: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
23: Sven en Anke.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
2: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
3: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, they could die.
1: Geniet van je ochtendflits.
2: De take van de week.
3: Het moment waarop je 10 cinematickets of een abonnement op streams mee kan verdienen en ook nog een keuze moet maken tussen chips en popcorn. Ja, we hebben het al gespoiled. We spelen vandaag een programma na met daarin de hoofdrol Ruben van Gucht. Mm-hmm. Het gaat niet anders. Ik bedoel, die speelt in 3 miljoen programma's mee.
4: Zijn er dan geen programma's mee waarin hij inzit?
3: Het gaat zoeken worden om nog andere programma's ook te vinden. Dus sowieso gaan we die nog eens doen. Met een ander programma dit seizoen. Maar wat is het vandaag geworden? Nog een kleine tip. Ik ben ervoor naar de Carrefour moeten gaan. Ik heb dat boek moeten kopen, hè?
4: Dat
3: spelboek. €20 en ik ben dat briefje kwijt. Ik kan dat niet meer binnenbrengen.
4: Allee, het is genoeg aan. Kijk.
3: Dus als iemand het nog achteraf moet hebben, ik geef het weg. Okay. Gratis en voor niets, ook via de Joe-app. Maar ja, het is met het boek en de rest. Ja, dat is voldoende nu, hè?
4: Okay. Stuur het door via de app van Joe.
1: Joe.
2: De take van de week.
3: Oh, sorry, maar deze is niet eerlijk, hè. Want ik weet dat hij van Oostende is. En toch zegt jij dat hij met een I begint. Maar hij is van Oostende.
4: Nee, van Oostende.
3: Maar dat is wel... En hier ze, deze was... Oh, sorry, maar die ken ik al heel mijn leven. Die is van Geel. En jij zegt dat die...
4: Nee, maar bij mij staat dat op de plaats waar ik ze ontmoet heb. Hè, wow. Dat is toch logisch?
3: Maar ik weet toch niet waar dat jij hebt ontmoet?
4: Nee, deze gaan we niet doen, hè. Knip, dat gaat er niet in zitten, hè.
3: Maar ik weet toch niet waar dat jij die mensen ziet?
4: Ja, oké, dat weet ik. Maar ik weet het wel.
3: Ja, maar zeg, hè. Dan kan niemand eraan uit, hè.
4: Ja, maar dat was de bedoeling, ja. Dat was een anonieme lijst.
3: Oh, maar dat is toch niet eerlijk, zeg. Dat is niet eerlijk. Gaan we niet doen.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Mama, snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel. Leef beter.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
9: Goedemorgen. Er zijn nog nooit zoveel subsidies uitgedeeld in Vlaanderen op een moment dat er fors bespaard moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van HLN. Vorig jaar ging er net geen 20 miljard euro naar lokale besturen, ondernemingen of sport- of cultuurverenigingen. Opvallend, de stad Antwerpen kreeg met 1,2 miljard euro het meeste subsidies. Journalist Job en Uits.
10: Dat is niet alleen dubbel zoveel dan de tweede in de lijst, de stad Gent, maar ook 350 miljoen euro meer dan alle andere Vlaamse provinciehoofdsteden opgeteld. De volledige subsidiepot voor die Vlaamse besturen bedraagt zo'n 5 miljard euro, maar het meeste geld gaat nog naar de zorg. En ook dat budget is gegroeid van 7,6 miljard naar 8,3 miljard.
9: Op een republikeinse partijbijeenkomst in Texas in de VS heeft de Amerikaanse president Trump geld beloofd. $5.000 voor elke Amerikaanse volwassene, dus omgerekend zo'n €4.300. De voorwaarde is dat de republikeinen aan het roer blijven in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Want dat is de inzet van die midterms. Het is voorlopig onduidelijk waar dat geld vandaan zou komen en zelfs of dat legaal is. Die partijcongressen vinden normaal gezien plaats in een verkiezingsjaar. Maar Trump doet het nu al, want over 2 maanden zijn er de midterms. Dat zijn de tussentijdse verkiezingen. En de populariteit van Trump daalt en dus probeert hij stemmen te ronselen. Amerika-correspondent De Grete Keizer volgde de speech van Trump.
11: Amerika staat voor een belangrijke keuze. Ofwel gaan we naar jaren van wanbeleid met de democraten in de meerderheid. Ofwel zetten we het succes dat ik ben begonnen, zetten we verder aan jullie de keuze. Trek dus massaal naar de stembus. De president trekt op verkiezingspad.
9: Want als de democraten de meerderheid pakken, kan Trump zijn beleid moeilijker doorduwen. De afgelopen augustusmaand was wereldwijd de warmste sinds het begin van de metingen. Het werd volgens de Europese klimaatdienst Copernicus gemiddeld net geen 17 graden. Het was daarmee wereldwijd 1,65 graden warmer dan in de tweede helft van de 19e eeuw, waar Copernicus altijd mee vergelijkt. Daarmee is de drempel uit het klimaatakkoord van Parijs overschreden. En het Antwerpse Zuidpark maakt kans op de European Prize for Urban Public Space. Dat is een Europese prijs die projecten beloont die de ruimte teruggeven aan stadsbewoners. Het Zuidpark was jarenlang een onderdeel van de haven. Nadien werd het een grote betonnen parking en in de zomer van 2024 werd het omgetoverd tot een echt park. Of het de prijs ook wint, weten we op 15 oktober. De dag start zonnig met nadien wolken. Het blijft wel droog. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
8: Dit is Joe Gold.
7: Alleen maar golden hits.
8: Uit de 60s,
7: 70s
8: en meer.

0: Sven en Anke.
1: Kom maar het over het seizoen. Zeg, 10 september vandaag. Als je jarig bent, ben je in goed gezelschap. Want jarig, ik ga het spelletje met jullie spelen. Colin Firth, de acteur.
2: Och, wacht, die gaat toch al in de 60 zijn. Dat is de tegenspeler.
1: 66 is hij.
2: Oh. Wat dacht jij?
3: 53.
2: Wat, die speelt al sinds 89 in al die films.
1: Ik ben 53. Die man is toch een stuk ouder.
3: Ik dacht jij in de 60.
1: Guy Ritchie, die was ooit met Madonna toch nog samen.
3: 58.
2: Die gaat...
1: Weet jij dat of wat?
3: Nee, is het
1: ja,
3: zo?
1: 58.
2: Ik wil ook meespelen, okay. Hè. Hou je bek.
1: De man van Feliz Navidad, José Feliciano.
2: Die is toch al heel oud.
1: Is oud.
2: 88.
3: 73.
1: 81 is die.
2: Oh.
1: Yves Segers.
2: Oh ja, dat weet ik.
3: Weet ik.
2: Die is niet even oud als u, Sven.
1: Nee, die is ouder.
2: Echt?
1: Ja. 55. Yves
2: Amai,
1: Segers.
2: Die is wel nog strak.
1: Francis Leffenburen.
2: Oh, dat weet ik. 38.
1: Ja? 38, ja. En dan een hele belangrijke, want goed, dat moeten we echt even doen. Loes van den Heuvel, Carmen Waterslagers uit FC De Kampioenen. Het is een heel belangrijke leeftijd. De ronde leeftijd, hoe oud zou die worden?
3: Rond 70 dan?
2: Nee, die gaat 70 zijn.
1: Het is 70.
2: Ja.
1: Het is heel belangrijk dat we dat even zeggen. Oh, Loes, of je nu luistert of niet, gelukkige verjaardag. Proficiat, Carmen. Want ik weet uit ervaring, als je haar verjaardag vergeet, dan kan ze niet tegen. Hè? Want Xavier, die heeft daar vaak voor onder zijn voeten gekregen. Hè?
4: Ik zou blij zijn, ik moest mijn Xavier eens één keer in zijn leven aan mijn verjaardag denken.
1: Ja.
5: Allee. Hoe kunt u nu de verjaardag van zo'n schoon vrouw vergeten?
1: Voilà. Nee,
4: hij wist mij ieder jaar proficiat, hè?
5: Wel?
4: Ja, met 2 of 3 weken vertraging.
5: Ik zal het hem eens in zijn oog blazen.
4: Durft dat niet, hè?
5: Ja, maar...
4: Nee, hij moet daar zelf maar aan denken. Hij is daar groot genoeg voor. Allee, toch oud genoeg.
1: Zo'n lachbank is
2: wel
1: handig,
2: maar dat is toch echt heel grappig. Dat is echt grappig.
1: Maar Loes, we zijn jou niet vergeten. Meer nog, we hebben speciaal voor de gelegenheid alle kampioenen in de studio hier verzameld. Goedemorgen allemaal. Ja.
2: Hela.
1: En we gaan zingen met z'n allen.
6: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
7: Dat is het hoogste doosje van allemaal.

0: kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
9: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
10: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
11: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
10: Verica Bank.
12: Alleen maar golden hits. Uit de 60s, 70s en meer.

0: Herman Brusselmans als eerste gast. Je kan het nu al bekijken, hè, via VTM Go en vanavond op Joe te beluisteren. Het gaat niet teleurstellend entertainment zijn. Maar ja, de Herman, dat is al lang niet meer die kerel van in zijn boeken, hè. Daar deden al zijn personages altijd van achter in de poes naaien. Maar zo is hem niet meer.
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Enfin, nee, hij is toch niet meer van de meerdere poezen.
2: Valena wist ik direct, dit wordt mijn laatste liefde. Oh. En ik ga 100% trouw zijn en monogaam. Oh. En dat lukt ongelooflijk goed. Mooi. Natuurlijk kijkt er nog, zeker in de zomer, als vrouwen dan in ons geval, als man half gekleed rondlopen, natuurlijk kijkt er. Maar die drang van wat dat je ziet wil ook bezitten, die je als jonge man hebt, die is volledig weg.
3: En is dat door de leeftijd of is dat door de vrouw?
2: Allebei. Vooral door Lena. Oh. Ik heb ooit eens gezegd, ik ben veel te lui om mijn vrouw te bedriegen. En dat is waar gewoon. Hè. Al dat gedoe, afspreken ergens in waar dan niemand u mag zien, terwijl dat tegenwoordig overal vol camera's aan.
0: Ja, exact.
1: Oh ja, hij geeft eerst een compliment. Hij zegt eerst, het is door haar, het is door haar. Maar ja, ik ben toch te lui om te bedriegen.
0: Ja, het is de hele tijd slaan en zalven in die podcast. Want hij zegt, Tess vraagt ook van, wie is jouw favoriete one night stand? En hij zegt dan, want hij zegt dat ook altijd in de humor, ja, Tess Goossens, dat ben jij. En Tess wist dat nog niet gehoord. Tess, oh. En ondertussen zegt hem dan ook, maar ja, intussen zei je wel hoogbejaard, hè, Tess.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
3: Dit was fantastisch.
2: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
4: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Maximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
1: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Op het strand van Oostijnkerk is een lichaam aangespoeld. Uit de eerste vaststellingen van de politie blijkt dat het lichaam zwaar toegetakeld is. Hoe lang het al in het water lag, is niet duidelijk. Voorlopig is er dan ook nog geen info over de identiteit. Het onderzoek loopt. Vlaanderen wil natuurbranden sneller detecteren. Bouwt daarom het Vlaams Vuurschild, een netwerk van camera's en drones. Want nu zijn we nog te afhankelijk van iemand die een brand toevallig opmerkt, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
4: Dat zijn intussen in Vlaanderen ook bosrijke gebieden van verschillende duizenden hectare. Op een uitkijktoren kan je niet elke beginnende brand meteen zien. Het is vooral cruciaal dat je zo snel mogelijk elke rookpluim kunt detecteren om te vermijden dat dat grote branden worden. En deze technologie, die slimme camera's die op de juiste plaatsen gaan staan, ja, die gaan ons daarbij helpen.
3: Kostenplaatje 3,8 miljoen euro. In Luik start rond deze tijd een groot protest tegen het Franstalig onderwijs. Leerkrachten komen op straat tegen de besparingen en de nieuwe regels. Sinds 1 september moeten ze meer uren lesgeven per week voor hetzelfde loon. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week wordt er ook gestaakt. Ook vorig schooljaar werd er al geprotesteerd, onder meer in Brussel. Dat liep toen helemaal uit de hand. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
2: Dit is Joe Gold.
0: Met Carol Schmidt.
5: Goedemorgen en welkom.

Dit nummer hoor je ook nog dagelijks in het schone Van Gogh Museum in Amsterdam. Don McLean. Goedemorgen en welkom. Wij zijn samen tot 12 uur. Dit zijn de hits van Schmidt bij Joe Gold. Met straks Mocedades. We gaan ook naar 1980 met een van de toppers van Blondie. En rond 10:30 is er ook de schatkamer van Schmidt met daarin de Kinks. En daarmee gaan we dus naar de 60s. En daar zitten we nu ook al. Want dit zijn de Zombies. En Time of the Season.

0: Milieubad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Goh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Milieubad.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Vandaag iets met pit?
10: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
12: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
13: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
14: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
15: Krevel.
16: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
17: Krevel. Leef beter. Ramen, deuren, verandas.
18: Leinaars Aluminium.
19: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

zachte kant van Chicago. Het werd een van hun grootste hits in de jaren 70. Deze If You Leave Me Now, Joe Gold met nu Goldfinger. De beroemde James Bond film. Is er eigenlijk nu al een nieuwe James Bond acteur gekozen? Dat duurt zo lang. Het is wel de processie van Echternacht wat dat betreft. In de 60s was Sean Connery 007 en Shirley Bassey maakte in 1964 haar opwachting.

0: Mr. Knight of the Proms himself, Joe Miles nog eens in Music bij Joe Gold.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: En in de schatkamer al de topplaten en belangrijke feiten uit de muziekgeschiedenis. Op deze dag in het jaar 64 knalde één gitaarriff dwars door de radio heen. De Kings stonden op nummer 1 in de UK met hun derde single toen al, You Really Got Me. De Kings, de band van de broers Ray en Dave Davis. Ray schreef de muziek en Dave liet de muziek bijten. En die gitaarriff is eigenlijk zo simpel dat je bijna zou denken, maar dat kan ik ook, tot je het probeert. En er is ook dat typische rauwe, vervormde geluid. Dat kwam dus niet uit een of andere duur gitaarpedaaltje. Nee, nee, Dave bewerkte zijn versterker met een scheermesje. Rock and roll. Soms is het gewoon vandalisme met ritme. Er gaat ook een mooi gerucht ronde. Jimmy Page, later van Led Zeppelin, zou op de tamboerijn te horen zijn. En de inspiratie kwam van deze wereldhit. Loé, loé van de Kingsman. Dat nummer draaiden ze zo vaak tijdens de opnames dat ze de inspiratie kregen voor You Really Got Me. En alsof dat nog niet genoeg is, in 1978 maakte Van Halen er opnieuw een wereldhit van. Zelfde riff, andere generatie, maar wel hetzelfde effect. You Really Got Me van de Kings. Zet hem hard, want dit nummer is gemaakt om de buren mee op te voeden. Vandaag in de schatkamer van Schmidt.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
4: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
3: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
4: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
3: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
4: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
3: Ramen, deuren, veranda's?
5: Reinaars Aluminium.
4: Vind je vakman op reinaars.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
12: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
13: Yuzu.
12: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
15: Hij klappen ook vrij goed, Vlaams, wie?
14: Een stortvloed aan

0: school met grote honger.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conference peren en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, met een held.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
3: VTM, de favoriet voor de nieuwe start, vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. Op het strand van Oostijnkerk is een lichaam aangespoeld. Uit de eerste vaststelling van de politie blijkt dat het lichaam zwaar toegetakeld is. Hoe lang het al in het water lag is niet duidelijk. Voorlopig is er ook nog geen info over de identiteit. Het onderzoek loopt. Dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. Er komt 5 cent per liter bij en je betaalt dan tot 2,41 euro aan de pomp. Het is de eerste keer sinds april dat de dieselprijs over die 2,4 euro gaat. Het is een gevolg van de heropflakkering van de aanvallen in het Midden-Oosten. Egbert Lagaard stopt als Vlaams fractieleider bij de Liberalen van Anders. Dat bevestigt partijvoorzitter Frederik de Gucht. Waarom, dat is niet duidelijk. Volgens de Gucht is de partij in volle verandering. Hij kijkt zelf naar Stefanie Doze om Lagaard op te volgen. En Vlaanderen wil natuurbranden sneller detecteren. Het bouwt daarom het Vlaams Vuurschild, een netwerk van camera's en drones. Want nu zijn we nog te afhankelijk van iemand die een brand toevallig opmerkt, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
6: Er zijn intussen in Vlaanderen ook bosrijke gebieden van verschillende duizenden hectare. Op een uitkijktoren kan je niet elke beginnende brand meteen zien. Het is vooral cruciaal dat je zo snel mogelijk elke rookpluim kunt detecteren om te vermijden dat dat grote branden worden. En deze technologie, die slimme camera's die op de juiste plaatsen gaan staan, ja, die gaan ons daarbij helpen.
5: Kostenplaatje 3,8 miljoen euro. Afwisselend zon en wolken, het blijft droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
4: Dit is Joe Gold
3: met Carol Schmidt.
7: Goedemorgen.

ABBA op zijn best, The Day Before You Came. Een fijne donderdagochtend, nog tot 12 uur. Zijn we samen, ik ben Carol Smit, met topplaten van onder andere de Rolling Stones. Je kan ook meezingen met Eric Carmen. Dat is voor zometeen nu de Whispers en het aanstekelijke And the Beat Goes On.

0: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
2: Ah, dat kan.
1: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
2: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
1: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promokoken.
7: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1 plus 1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
8: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
9: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
10: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
11: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
12: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
15: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
16: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

geïnspireerd op een stuk klassieke muziek van Rachmaninoff. En op het moment dat Eric Carmen dit opnam, dacht hij van ja, Rachmaninoff die is toch al een tijd niet meer op deze aarde. Ik ga het stuk muziek gebruiken. Dat brak hem zuur op, want de nazaten kwamen dat te weten en hij kreeg een gepeperde rekening. Sindsdien heeft het nummer verschillende levens gehad. Ook Celine Dion zette het naar haar hand. Maar dus Eric Carmen begon er al aan in de 70s met die All By Myself. Joe Gold, het beste uit de 60s, 70s en meer. Zo meteen The King, Elvis. Je hoort ook Donna Summer. En dit is Roxy Music.

0: MacArthur Park werd even een discotheek. En dat hebben we te danken aan Donna Summer. Straks Suzy Q van Creedence Clearwater Revival. Je hoort ook Billy Joel met Honesty. En nu Godly and Creed.
1: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.
2: Joe Gold.
0: Ja, Godly and Creed, zoals je weet, de helft van 10cc. Dus eigenlijk 5cc. Dit is een van hun hits uit 1980.

0: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
5: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Ga voor onze smeuge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
8: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
7: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
9: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
10: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

kapot te krijgen. Suzy Q, nummer van Dale Hawkins, werd al opgenomen in 1957, maar dit was de versie van Creedence Clearwater Revival. Straks vanaf 12 uur Astrid Philips met heel veel golden hits. En de hits van Schmitz zijn er morgen terug tussen 10 en 12. Maak er vooral een fijne donderdag van. Ciao.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk van

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
3: Wat? 3?
2: Yep. Info op telenet.be.
4: Omodachiku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodachiku.be of bij uw dealer.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag. In Brussel is een hotel ontruimd door een chloorlek. Het gaat om het voormalig Grand Hotel Astoria in de Koningsstraat, niet ver van Brussel Congres en het Koninklijk Circus. De chloordampen kwamen vrij in de kelder en zouden niet verspreid zijn in de kamers van het hotel. 3 medewerkers werden wel naar het ziekenhuis gebracht. Dieseltanken wordt morgen weer 5 cent duurder. Je betaalt dan tot €2,41 per liter aan de pomp. Het is de eerste keer sinds april dat de dieselprijs over die €2,4 gaat. Toen bereikten we nog een recordprijs van €2,49. Die schommelingen komen door de aanval in het Midden-Oosten en de zeestraat van Hormuz, want die is belangrijk voor de wereldwijde olieverdeling. Een goede 200.000 Belgen slapen met een toestel tegen slaapapneu, omdat hun ademhaling tijdens het slapen voor minstens 10 seconden stopt. Dat blijkt uit de terugbetalingscijfers van het RISIF. Het is 10% meer in een jaar tijd. Johan Verbrake van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen verklaart dat.
7: Slaapapneu is ook een aandoening die met heel verschillende klachten gepaard gaat, vooral dan op vlak van hart- en vaatziekten. En nu zijn ook cardiologen en ook heel veel andere specialisten zich meer en meer bewust van de link tussen hartkwalen en slaapapneu en gaan zij sneller de patiënten verwijzen voor een slaaponderzoek.
6: Er is ook veel minder taboe over, omdat er meer over gepraat wordt en je het bijvoorbeeld ziet in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie gaat naar school. Stefanie Doze volgt Egbert Lachart op als Vlaams fractieleider bij de Liberalen van Anders. Dat bevestigt ze zelf. Eerder liet Egbert Lachart weten dat hij ermee stopte. Waarom is niet duidelijk. Volgens partijvoorzitter De Gucht is de partij in volle verandering. Op de US Open Tennis is nu ook de tweede halve finale bekend. De Duitser Alexander Zverev neemt het daarin op tegen de Rus Khachanov. Zverev versloeg de Nederlander Van der Zandschulp in 3 sets. Khachanov profiteerde dan weer van de opgave van onze landgenoot Alexander Bloks. De andere halve finale gaat tussen de Amerikanen Shelton en Tiafoe. En dan heb ik nog leuk dierennieuws uit de Zoo van Antwerpen, want daar is een koningspinguïn geboren. Het kuiken kreeg de naam Bounty. We weten wel niet of het een mannetje of een vrouwtje is, dat wordt pas onderzocht als het kuiken groter is. Het is meteen ook het eerste jong voor mama Zelda die het ei alleen heeft uitgebroed. En dat is toch opvallend, want normaal verdelen koningspinguïns de taken met elkaar. Afwisselend zon en wolken, het blijft wel droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
5: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Oh, Jolene. Oh, Dolly Parton, die nog met veel plannen zat. Tot vlak voor haar dood was ze nog bezig met een documentaire over haar leven. Met een avatar-show, een soort van hologrammen-show, zoals we kennen van bij ABBA natuurlijk. Hè. Goedemiddag, welkom op deze donderdag 10 september, die voorlopig nog droogjes is. En dat gaan we blijven houden, ook hoop ik. Maar wel spetterend met de muziek van Diana Ross nu. Where did our love

Jij vooral welkom natuurlijk hier bij Joe Gold. Goodbye, hoorde je nog bij Sylvia's Mother van Dr. Hook. En goodbye was het eigenlijk ook meteen voor Paul Da Vinci, die deze hit hier van Rubettes inzong. Maar nog voor het een hit werd, was hij alweer vertrokken bij de Rubettes. Sugar Baby Love.

0: De frontman van de band Foxy, die was op een feestje, die dacht van oké, mensen zijn er geweldig goed aan dansen, maar ik wil nu zo'n nummer maken dat zo hard grooved dat niemand ooit ook die dansvloer wil verlaten. En dat fixte hij dan met Get Off. Dat krijg je na Nina Simone nog, My Baby Just Cares For Me.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels,
7: natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Oh.
10: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: B-bad.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
14: Maak nu een afspraak op carglass.be.
15: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
17: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
18: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Ramen, deuren, veranda's?
21: Leenaars Aluminium.
22: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

Grooved. Onwaarschijnlijk lekker toch, hoor. Deze Get Off van Foxy. Voorbije zomer dan werd er afscheid genomen van Bonnie Tyler in haar thuishaven Wales. En zeker 1000 fans daagden daar ook op, volgden alles mee via het grote scherm. En dat moet puur kippenvel moment geweest zijn toen ook dit door de boksen schalde. En iedereen meezong met Total Eclipse of the Heart.

Get Off My Window. Ik vind dat nogthans wel iets hebben hoor, dat die regen tokkelt tegen ramen. Eruption, I Can't Stand the Rain. Voor 1 uur deze middag dan nog Goeie Leila van Derek and the Dominoes. Al Stewart nog ertussen duwen. En hier David McWilliams met The Days of Pearly Spencer.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vinden vrouwen dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Jij?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
5: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
8: Dit was fantastisch.
7: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
9: In de disco.
6: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
9: Draai een keer in de grond.
6: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
9: Oké,
6: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
11: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
12: Volkswagen.

De onnavolgbare Billy Paul, Your Song. En dat het nu dan zo gaat scheuren, dat is maar logisch ook, want er komt een beetje hartepijn aan te pas. Eric Clapton die was namelijk stapelverliefd op de vrouw van zijn beste vriend. Op de vrouw van George Harrison was dat. Leila, daarin wordt het allemaal vertaald. Eric Clapton met Derek en de Domino's nu.

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
2: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
3: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet ingezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
6: VTM.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
9: Goedemiddag. In Luik zijn meer dan 5000 betogers op straat gekomen. Het gaat zowel om leerkrachten, maar ook studenten en gepensioneerden. Ze protesteerden tegen de hervormingen en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Want volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs verloren gaan. En nog in de provincie Luik in Flémal is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal daar. Dat meldt RTL Info. De daders zijn na de crash gevlucht. Ze zijn nog altijd spoorloos. Het is trouwens niet de eerste crash tegen de sporthal. 3 jaar geleden vloog profvoetballer Sofiane Kiyin ook al door de muur. In Brussel is een hotel ontruimd door een chloorlek. Het gaat om het voormalig Grand Hotel Astoria in de Koningsstraat, niet ver van het Brusselse congres en het Koninklijk Circus. De chloordampen kwamen vrij in de kelder en zouden niet verspreid zijn in de kamers van het hotel. 3 medewerkers werden wel naar het ziekenhuis gebracht. Een goede 200.000 Belgen slapen met een toestel tegen slaapapneu, omdat hun ademhaling tijdens het slapen voor minstens 10 seconden stopt. Dat blijkt uit de terugbetalingscijfers van het RESIF. Het is trouwens 10% meer in een jaar tijd. Johan Verbraken van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen verklaart dat.
10: Slaapapneu is ook een aandoening die met heel verschillende klachten gepaard gaat, vooral dan op vlak van hart- en vaatziekten. En nu zijn ook cardiologen en ook heel veel andere specialisten is meer en meer bewust van de link tussen hartkwalen en slaapapneu en gaan ze sneller met patiënten verwijzen voor een slaaponderzoek.
9: Er is ook veel minder taboe over, omdat er meer over gepraat wordt en je het bijvoorbeeld ziet in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie Gaat Naar School. Over een uur begint de eerste renner aan de 18e rit in de Ronde van Spanje. Een tijdrit over 32 kilometer naar Jerez de la Frontera. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint om 4:10. Het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enric Mas verdedigt een voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrenten. De laatste renner komt rond 5:30 over de finish. Een supermarktketen, De Leize, opent binnenkort zijn eigen foodbars. Die krijgen de naam Cravy. In de foodbar zal je huisbereide klant-en-klare maaltijden kunnen bestellen en meenemen. Voor iedereen wat wils trouwens, van Aziatisch tot Italiaans en zo. De eerste 2 in ons land zullen tegen het einde van het jaar openen in Brussel. Op termijn wil De Leize er zo'n 200 openen. Afwisselend zon en wolken, het blijft ook droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
8: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Hallo, goedemiddag. Welkom nog steeds op deze donderdag 10 september. Met Kiss erbij, I Was Made For Loving You. En er gaat nog meer liefde voorbij komen hier bij Joe Gold. Met Isn't She Lovely, bijvoorbeeld van Stevie Wonder. En nu ook al een baslijntje dat je van ver herkent. Nile Rodgers en de zijn en Chic met My Forbidden Lover.

0: doe dat maar eens na, hoor. Wat een stem toch, hè? Tom Jones en Delilah. In de jaren 30 dan bestond dit nummer ook al. What a Difference Day Makes klonk toen wel net iets meer jazzy. Maar dan was daar Esther Phillips die het helemaal oppoetste tot een discoplaatje.
1: What a difference a day makes. 24 little hours.

0: Je kan nu eenmaal niet altijd de eerste zijn, hè. Be My Number Two dus, van Joe Jackson. Straks dan Peter Sarstedt met Where Do You Go To, My Lovely. Na Isn't She Lovely, Stevie Wonder.
1: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
2: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
1: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
2: Humo!
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: If you got a problem.
7: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
9: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
10: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
12: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK Bank.

En net ervoor dus nog muziek van Stevie Wonder, die eerder deze week nog heeft aangekondigd dat hij opnieuw gaat toeren, volgende maand zelfs al, om de 50ste verjaardag van zijn iconische album Songs in Key of Life te vieren. België? Nee, dat passeert hij helaas niet, maar we kunnen wel richting Amsterdam of Paris trekken, waarover Peter Sarstedt het ook al heeft. Zometeen dan muziek van Kenny Rogers, Coward of the County, na hier dan de drums al te horen van Toto, Hold the Line en wacht maar op die scheurende gitaren. Atla, daar zijn ze al.

0: Shocking Blue met Venus. Maar nu de hassel die je nog wel eens ziet voorbij komen op de dansvloer. Want dat was vooral in 75, hè, dat echt een hele generatie deze hassel dance deed. Je krijgt hem hier nu in muzikale vorm, de hassel met Van McCoy.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
7: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
13: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
15: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1+1, gratis. Je gaat beter naar...
16: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Goedemiddag, welkom nog steeds hier bij Juggled. Ja, de temperaturen zijn dan wel al behoorlijk gedaald, want de zonnestralen, ze blijven maar komen ook hoor. Met dank aan Hughes Corporation, Rock the Boat.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor als je zelf telt.
5: Zal wel zijn.
4: Voor als je elke cent telt.
5: Zal zeker wel zijn.
4: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
5: Mij van mijn padellenellenboog verlossen.
4: Gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
3: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor jezelf, je streek en de planeet.
3: Verica Bank.
4: Klaar voor nog eens 100 jaar.
6: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
8: Omodachéco. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodachéco.be of bij uw dealer.
9: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
10: Goedemiddag. In Luik zijn meer dan 5000 betogers op straat gekomen. Het gaat zowel om leerkrachten, maar ook studenten en gepensioneerden. Ze protesteren tegen de hervormingen en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs verloren gaan. En nog in de provincie Luik in Flemal is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal daar. Dat meldt RTL Info. De daders zijn na de crash gevlucht en ze zijn nog altijd spoorloos. Het is trouwens niet de eerste crash tegen die sporthal. 3 jaar geleden vloog profvoetballer Sofiane Kiin ook al door de muur. Het proces van Marius Borg Huiby wordt overgedaan. De zoon van de Noorse koningin werd veroordeeld tot 4 jaar cel nadat hij terecht stond voor onder meer bedreigingen, mishandelingen en verkrachtingen. Maar hij ging in beroep. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak opnieuw begint. Huiby draagt momenteel een enkelband. En rond deze tijd start de eerste renner aan de 18e rit in de Ronde van Spanje. Een tijdrit over 32 kilometer naar Jerez de la Frontera. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint om 4:10. Het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enric Mas verdedigt een voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrenten. De laatste renner komt rond 5:30 over de finish. Afwisselend zon en wolken. Het blijft droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
9: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

het is er zeker en vast zelf ook uitgegroeid tot een muzikale held voor velen. Zeker en vast ook voor Alex Agnew, die ongeveer alles weet over de man. Kan je nog steeds herbeluisteren, allemaal in Forever David Bowie via onze website joegold.be. Goedemiddag en ik neem je nog een uurtje mee hier op jouw donderdag 10 september bij Joe Gold. Met muziek van Tom Petty, ABBA zit eraan te komen en nu al een heerlijk tripje richting Graceland met Paul Simon.

Goeie disco met Sylvester. You make me feel mighty real. Straks nog een goede portie soul dan weer. Met Harold Melvin en de Blue Notes. Die je zeker en vast ook kent van If You Don't Know Me By Now. En Close the Door. Maar zometeen gaat het kreunen in hun muziek. Want ik heb Satisfaction Guaranteed meegebracht. Na Eloise nog van Barry Ryan.

0: voor wie trouwens nog zin zou hebben in een goede wandeling, in een stevig loopje. Ik heb er de perfecte muziek voor klaarstaan met ABBA. Take a chance on me.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
3: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
4: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: De kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
7: Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
7: oh,
8: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, ben een held.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
12: Krevel.
13: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel. Leef beter.
14: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5,000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
15: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
16: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
17: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
18: Achter jou staat Xerius.
19: Ramen, deuren, veranda's.
20: Leinaars aluminium.
21: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

Rafa G van Tom Petty en The Heartbreakers. Straks dan kruipt John Travolta nog eens in de huid van Danny Zuko naar Greece met Sandy. Maar nu dan Frank Sinatra en zijn koperblazerteam er ook nog eens bij halen. En dat klinkt quasi perfect, kan je wel zeggen, die koperblazers. Maar dat moest ook wel van Frank Sinatra. Hij was er streng op. Met als gevolg ook dat een eerste take niet per se goed genoeg was, hoor. Nee, het werden 22 takes in deze I've Got You Under My Skin. We'll be right back.

0: Doe het maar eens, hè. Als dochter van de wereldberoemde Nat King Cole uit zijn voetsporen kunnen treden. En wel, het lukte Natalie Cole glansrijk. Ze haalde zelfs een Grammy Award binnen voor This Will Be. Komt er zometeen aan.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
5: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
4: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
7: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
8: VTM. Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de Knaldi-prijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim. En nu één gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
10: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
9: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
10: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
9: Aha, oké.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
12: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar 39,99 euro.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf 19.990 euro. Meer info op volkswagen.be.
15: Volkswagen.

je dit hoort, kan je toch weer een klein beetje beter de wereld aan. Liefst ook met je geliefde. This Will Be van Natalie Cole. Maar nu toch even weer vertragen met de Eagles. Hotel California. En daarmee richting 3, richting RF van Brussel. Fijne donderdagmiddag nog.

0: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. Er zijn in ons land 3 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Het gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruissem en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Dat meldt Anne Berger van de federale politie.
5: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
4: De speurders namen onder meer facturen, registers en meer dan 100.000 euro cashgeld in beslag. Het onderzoek gaat verder. In Noorwegen moet het proces tegen Marius Borg Huipi, de zoon van koningin Mette Marit, overgedaan worden. Hij werd in juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer bedreigingen, mishandeling en verkrachting. Maar Huipi ging in beroep en krijgt gelijk. Wanneer het proces opnieuw gedaan zal worden, is nog niet duidelijk. Wellicht volgend jaar pas. Huipi zit zijn straf thuis uit met een enkel band. En FIFA-baas Gianni Infantino verliest al maar meer steun. Nu zegt ook de Franse voetbalbond zijn vertrouwen in hem op. Eerder deden onder meer ons land, Nederland, Engeland en Italië dat ook al. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer door zijn idee om het WK voetbal te verkopen en de beslissing op het vorige WK om de rode kaart van de spits van de VS terug te draaien. Half maart kiest de FIFA een nieuwe voorzitter. Infantino is voorlopig de enige kandidaat. Wisselend bewolkt en droog bij 21 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Vooral aan zee is er kans op een bui bij 20 graden.
3: Dit is Joe Gold.
6: Met Raf van Brussel.

0: vreed lekkere meezinger van mevrouw D en meneer John.
1: Joe Gold.
0: Een fijne donderdagmiddag vandaag, maar dan in 1967 begonnen de Beatles aan de opname van de Magical Mystery Tour film. Alleen, er was geen script eigenlijk en niemand wist precies waar die bus naartoe moest. Een beetje zoals bij de buurtpolitie, dus gewoon beginnen en zien waar je uitkomt. Maar nu met John, Paul, George en Ringo in de combi. Soms levert improviseren dus geen proces verbaal op, maar wel verdomd goede popgeschiedenis. Tot 6 uur, van harte welkom.
1: Joe Gold.

Jeff Wayne en de Eve of War bij Joe Gold uit 78. Zeg, misschien nog een late reistip van op hlm.be. Allee, zie het als een waarschuwing van de Italiaanse politie. Zit in Italië plots een briefje van 50 euro achter je ruitenwisser, dan heb je hoogstwaarschijnlijk geen geluk. Want vooral rond Rome wordt gewaarschuwd voor een slimme afleidingstruc van criminelen. Je stapt uiteraard uit om dat geld te pakken en ondertussen grijpt een handlanger je tas of telefoon uit de auto. Of in het slechtste geval zijn ze er gewoon met je wagen vandoor. Dat is ook al vaak voorgevallen. En om het helemaal gezellig te maken, dat briefje van 50 blijkt vaak ook uiteraard nog eens vals. Dus niet denken dat je 50 euro rijker bent als je zo'n briefje achter je ruitenwisser ziet zitten. Maar gewoon negeren en vertrekken. En moest het regenen, dan gebruik je gewoon je ruitenwissers natuurlijk. Want die houden de regen wel tegen.

0: opletten dus voor criminelen die in Italië, in Rome meer bepaald, een briefje van 50 euro achter je ruitenwisser steken. Als je dat gaat wegnemen, dan zijn ze weg met je wagen of wat er misschien wel in zat. Steffi stuurde in de Joe-app eraf, ik zou dus 100% uitstappen voor die 50 euro. Ik ben duidelijk het ideale slachtoffer. Ik denk niet dat je alleen bent, Steffi, vandaar de waarschuwing natuurlijk. Maar ik stuur toch, wij vertrekken volgende week naar Rome. Ik ga vanaf nu elk briefje achter mijn ruitenwisser wantrouwen, zelfs een parkeerboete. Straks Keith Richards, die wakker wordt, 2 minuten een gitaarriff opneemt en daarna vooral zichzelf terwijl hij ligt te snurken. Maar dat eerste stukje werd een van de beroemdste riffs aller tijden.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè. Wij.
4: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis. Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
5: Humo!
6: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
7: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
6: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
7: Humo!
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
10: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
9: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
10: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
9: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
10: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
9: Ramen, deuren, veranda's.
11: Reinaars Aluminium.
10: Vind je vakman op reinaars.be.
12: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder.
16: En het is Eronder, een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
17: Rob, Eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
18: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
19: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

Love Unlimited and I'm So Glad That I'm a Woman. Allee, dat is een songtitel natuurlijk, hè. Vandaag in 1971, 10 september 1971, kregen de Jackson 5 hun eigen animatieserie op de Amerikaanse zender ABC. En dat laat misschien wel een klein belletje rinkelen, ABC. Dat is mooi meegenomen, want een jaar eerder hadden ze met die ABC een wereldhit te pakken. Michael, Jackie, Tito, Jermaine en Marlon waren dus niet alleen op de radio overal te horen, maar voortaan dus ook getekend op televisie. Je zou bijna zeggen ABC, easy as 1, 2, 3. Maar hoe de top 3? Amai, zeg, wat een cijfertjes en letters. Ik raak er zelf niet meer aan uit. Hoe de top 3 van die hitlijst eruit zag, vandaag in 1971. Hoor je na Smokey Robinson, want ik heb gisteren aan het rad mogen draaien en dat stopte op 71. Dus dan ga ik vandaag naar de hitlijst van 10 september van dat jaar. Oh yeah, yeah, yeah.

0: Smokey Robinson en The Miracles bij Joe Gold. Tears of a Clown uit 1970. Maar het rad besliste gisteren dus dat ik naar 71 mocht voor de top 3 van de hitlijst. 10 september 1971 heb ik dus opgezocht en dan kwam ik voor jou op dit terecht.
1: Nummer 3.
0: Oh, no, don't let me play. Nou, wie Gilbert Montagnelli kent van On va s'aimer et le soleil tout tropique. Verrassing, want hij was in 71 al een ster. Amper 19 en bovendien gewoon in het Engels. Gilbert Montagnier was dus alles behalve de fool.
1: Nummer 2.
0: Alleen de titel al is heerlijk Vlaams, jaren 60. Hè? Niet aan mijn geliefde, maar gewoon aan mijn darling. Een beetje Engels ertussen en de romantiek kreeg meteen internationale allure. Het komt trouwens uit een periode waarin popliedjes zelden een ingewikkelde relatietherapie nodig hadden. Je had een darling, je miste je darling of je wilde je darling terug.
1: Nummer 1.
0: Nummer 1. Op 10 september 1971 is een gek fijn liedje dat Borriquito heet. En Borriquito is Spaans voor ezeltje. En in dat lied vergelijkt Perret, de man die het zingt en speelt, zichzelf speels met zo'n ezeltje, omdat hij van bepaalde moderne dingen maar weinig begrijpt. Het werd een wereldhit waarin je jezelf eigenlijk een beetje dom noemt. Dat is ook een kunst, hè. Perret was trouwens wel een pionier van de Catalaanse rumba. Dit was hem, de nummer 1 van 10 september 1971. Nee, dit is hem, moet ik zeggen, want hij komt eraan.
2: Joe Gold.
1: Rewind.

0: que tú y que tú, vos un riquito como tú. Cariño, tal vez diga un riquito como tú. No sé más que que tú y que tú y que tú y que tú, que tú y vos riquito como tú. Cariño, tal vez diga un riquito como tú. No sé más que yo sé más que tú y más que tú y más que tú. Que tú y que tú y vos riquito como tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borequito como tú.
1: Perret en Borikito op nummer 1 op 10 september 71 in onze hitlijsten. Vandaag de dag zou dat een gimmick heten, zo'n liedje. Straks een golden hit, die klinkt als de perfecte plaat om op een vrijdag rond 5 uur de deur van het kantoor achter je dicht te trekken. Maar eigenlijk, zegt de zangeres in kwestie, als je mij alleen in het weekend wil zien, dan hoeft het voor mij niet meer. En dat is terecht, hè, want liefde is geen weekendabonnement.
2: Ga voor onze smeuïge promo, nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
3: 3 avocados voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
7: Krevel. Leef beter.
8: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Alleen maar golden hits
10: uit de 60s, 70s en meer.
9: Dit is Joe Gold.

Zo'n speciaal nummer dit, hè. Question van Moody Blues uit 1970 bij Joe Gold. De Spice Girls, die ken je wel, hè. Stop is een dikke hit geweest, maar dit was natuurlijk hun visitekaartje. Wannabe. Wel, die Spice Girls die strooien weer wat in de geruchtenmolen. Want de dames die deelden een mysterieuze video opgenomen op de bekende, beroemde trap uit de clip van die grote debuutsingle Wannabe. Met een krant die verwijst naar de advertentie waarmee de groep ooit is samengesteld. Want die groep is inderdaad door een advertentie helemaal samengekomen. Fans die denken dus nu meteen, ah, een reunie of komt er misschien een nieuwe tour aan. Want fans die willen namelijk 5 Spice Girls op 1 podium. Maar het kan ook gewoon om een jubileumuitgave gaan. Want Wannabe en debuutalbum Spice bestaat 30 jaar. En dat zal het wel zijn, vermoed ik. Daarom even Back to the Roots met een van de meest populaire eerste girlbands ever. Toch?

0: Straks nog maar een filmpje gezien van Stewart Copeland en Sting tijdens een live optreden. Het waren niet de beste vrienden. Het waren goede muzikanten. Ze respecteerden elkaar wel, maar het waren niet de beste vrienden. Stewart Copeland die durfde wel eens versnellen tijdens live optredens. Expres om Sting een klein beetje te jennen. En daar kon hij natuurlijk niet tegen. Hè. En dan, dan barstte het spel los. En dan begonnen ze elkaar af te troeven op het podium. Muzikaal dan natuurlijk. Wie alleen naar de muziek van de song na het nieuws luistert, die denkt misschien wel aan cocktails, aan palmbomen, aan glitterhemden die open zijn, net tot boven de navel. Maar als je naar de tekst gaat luisteren, dan krijg je moord, jaloezie en een vrouw die 30 jaar later misschien nog altijd aan de bar zit. Denk maar eens na over welke hit ik het heb.
1: Joe Gold stelt voor Ronnie's Retro 5. Ronnie Mossuze neemt je elke vrijdagmiddag mee op een feestelijke trip doorheen 50 jaar dansmuziek. We gaan disco dansen. Jiven. Rocken. You ain't nothing but a hand dog. En tegel plakken. I'm so excited. Ronnie's Retro 5 met Ronnie Mossuze. Morgen vanaf 3 uur bij Joe Gold.
2: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
8: Dit was fantastisch.
7: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over je verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Omodashiku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodashiku.be of bij uw dealer.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Niels Rosa Peralta.
12: Een goeiemiddag. Atletiek Vlaanderen stopt de samenwerking met topsportcoördinator Rutger Smit na 7 jaar. Dat hebben ze zelf bekendgemaakt. Smit lag de voorbije jaren meerdere keren onder vuur, onder meer door de ruzie met Nafi Thiam op het WK in Tokio vorig jaar. Die gaf daar zelfs in tranen op. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
13: Dat heeft voor heel veel wrevel gezorgd. Het heeft zelfs geleid tot parlementaire hoorzittingen. Hij heeft dan uiteindelijk zelfs een waakhond boven zich gekregen in de vorm van een transitiemanager. En die heeft uiteindelijk dan toch een negatief advies gegeven en een negatieve evaluatie gegeven en dat heeft hem nu uiteindelijk toch de kop gekost.
12: Atletiek Vlaanderen zegt dat de topsportwerking gewoon doorgaat en dat ze een nieuwe technisch directeur zoeken. Er zijn 3 verdachten opgepakt in ons land in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Dat gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruisum en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Dat meldt Anne Berger van de federale politie.
14: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
12: De speurders namen onder meer facturen, registers en meer dan €100.000 cash in beslag. En Russische onderzeeërs testen een geheim wapen in de buurt van Spitsbergen. Dat is een eilandengroep in de noordelijke IJszee. Om datakabels te saboteren zonder sporen achter te laten. NAVO-bondgenoten hebben de Russen kunnen betrappen, dit voorjaar al. Maar het raakt nu pas bekend. Die kabels zijn zowel economisch als strategisch erg belangrijk voor het internet wereldwijd bijvoorbeeld. En om satellietgegevens uit te wisselen. De rest van de dag is het wisselend bewolkt en droog bij zo'n 20 graden. Morgen gaat het regenen vanaf de kust en halen we rond 21 graden.
1: Dit is Joe Gold.
11: Met Raf van Brussel.

een van de favoriete Ming de Ville nummers van acteur Jean Bervoets. En ik deel zijn mening daar compleet. Spanish Stroll. De Belgian Cats, het vrouwelijke basketbalteam, die hebben hun laatste stevige training van daar straks achter de rug. En spelen binnen anderhalf uurtje ongeveer om 17:15 tegen gastland Duitsland in de kwartfinale van het WK in Berlijn. Na een vrije dag was het gisteren weer volle bak, bijna 2 uur trainen. En de laatste details een beetje op punt zetten. En de puntjes op de i door de coach Mike. Nu, de Duitsers die kondigen alvast aan dat ze geen schrik hebben van België. Maar goed, dat zeggen katten meestal ook net voor ze hun klauwen bovenhalen. Hè. 1 wedstrijdje dus voor een plek bij de laatste 4. Cats tegen Duitsland. Miauwkes, game is on. Paul Jong krijg je nog van mij. En Christie, Anne moet ik zeggen. Mooi beschaafd Nederlands. Anne Christie. En deze boxtops.

0: Ingrid stuurt in de show app, ik kijk normaal nooit basket, maar voor de Belgian Cats maak ik tegenwoordig toch graag een uitzondering. Carla stuurt nog, ik ben nu al zenuwachtig en er moet nog gespeeld worden, dat belooft. En David, tenslotte mijn voorspelling, spannend tot het vierde kwart. En dan zetten de Cats hun klauwen in Duitsland. Straks dus om 17:15 tegen gastland Duitsland in de kwartfinale van het WK in Berlijn. Reclame komt eraan, klein minuutje. En na die reclame, een golden hit uit 1970, die, ja, ik ga het zeggen hoe het is, voor een groot deel bestaat uit kreetjes, uit instructies en gesprekken met zijn band. En de man in kwestie praat bijna evenveel als hij zingt.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf 199 euro per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van 9.271 euro.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Ramen, deuren, veranda's.
4: Leenaars Aluminium.
5: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Reinaars.be.
6: Thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

Blackberry Way van The Move. Over een move gesproken. Verschillende Belgische politici hebben zich al kandidaat gesteld om reservist te worden bij Defensie. Ze willen dus niet alleen vanuit het parlement over veiligheid en het leger praten, maar dat ook wel eens zelf ondervinden wat nu net zo'n militaire opleiding inhoudt. Denk maar aan Koen Metsu, aan Axel Weitz, Jasper Pillen, of ze straks ook in de wedstraat liever gaan beginnen met G8 is nog niet bekend, maar één ding is zeker, voor sommige politici wordt het binnenkort letterlijk

beetje Italië, een beetje Hollywood en vooral heel veel zomer in één plaats. El Martino, oh, gisteren nog geeten, Martinootje, lekker. Volare, hollies komen nog aan, maar eerst de zoete stemmetjes van de Alessi Brothers, die nog steeds optreden trouwens.

0: De Hollies, die kennen we van prachtige harmonieën en mooie popmuziek, maar in 1972 trokken ze plots een leren jas aan. Long Call Woman in a Black Dress. Klinkt een beetje alsof ze rechtstreeks uit een Amerikaanse nachtclub kwamen rollen. Wat een plaat! Motown twijfelde nog even of de 15-jarige en puberende Stevie Wonder, want zijn stem begon te veranderen, nog wel eigenlijk toekomst had. Maar toen kwam Uptight, het werd de nummer 3 in Amerika. En die discussie was al vrij snel afgelopen. Je hoort hem na een 40 seconden reclame.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

de kop, de krantenkop, de menopauze zet je hormonen misschien op een achtbaan, maar je brein houdt zich blijkbaar opvallend sterk. Dat heb ik toch eens even gelezen. Nederlandse onderzoekers bekeken hersenscans van zo'n 1000 vrouwen en zagen dat de grijze stof tijdens de menopauze eigenlijk vrij stabiel blijft. En dat is opvallend, want tijdens de puberteit en de zwangerschap verandert die wel behoorlijk. En daar kan ik uiteraard over meespreken. Oké, je sukkelt dan misschien wel met de opvliegers, met slecht slapen en af en toe zoeken naar dat ene woord. Maar bovenin, in dat kamertje, in je hersenpan, blijft de verbouwing blijkbaar redelijk beperkt. Er hangt in je brein misschien gewoon een bordje op met daarop open tijdens de werken. Toch straf eigenlijk, hè? Puberteit, zwangerschap, daar knalt alles alle richtingen uit. Maar toch niet dan.

0: Creed, Walk on the Wild Side. Na het nieuws heb ik een vreed fijne 70s popsong met een titel die klinkt alsof Cliff Richard gewoon uit het ongemakkelijke WhatsApp-groep is gegooid.
1: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Krijg je van Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De beperking van de werkloosheid in de tijd is wettig. Het grondwettelijk hof heeft bijna alle klachten daartegen verworpen. Die kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar. Volgens de bonden is dat in strijd met het recht op sociale zekerheid. Maar volgens de rechter is het verantwoord. Politiek journalist Rob van Erk.
4: Waar het grondwettelijk hof wel een probleem mee heeft, is een overgangsregeling die de regering had gemaakt voor mensen die al zeer lang, meer dan 20 jaar, een uitkering kregen. Die zijn in januari al hun werkloosheidsuitkering verloren. Maar, zegt het grondwettelijk hof, dat is eigenlijk te weinig tijd. Ze hebben maar een half jaar gekregen om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
3: Minister van Werk, Clarijn Val, bekijkt nog wat de gevolgen zijn van die opmerking. Er zijn in ons land 3 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Dat gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruisum en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Dat meldt Anne Berger van de federale politie.
5: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
3: De speurders namen onder meer facturen, registers en meer dan 100.000 euro cashgeld in beslag. En Atletiek Vlaanderen stopt de samenwerking met topsportcoördinator Rutger Smit na 7 jaar. Dat hebben ze zelf bekendgemaakt. Smit lag de voorbije jaren meerdere keren onder vuur, onder meer door de ruzie met Nafi Tiam op het WK in Tokio vorig jaar. Die gaf daar toen in tranen op, sportjournalist Klaas de Wijngaard.
6: Dat heeft voor heel veel wrevel gezorgd. Het heeft zelfs geleid tot parlementaire hoorzittingen. Hij heeft dan uiteindelijk zelfs een waakhond boven zich gekregen in de vorm van een transitiemanager. En die heeft uiteindelijk dan toch een negatief advies gegeven en een negatieve evaluatie gegeven. En dat heeft hem nu uiteindelijk toch de kop gekost.
3: Atletiek Vlaanderen zoekt nu een nieuwe technisch directeur. En op het WK basketbal beginnen onze Belgian Cats straks om 17:45 aan hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. Speelster Antonia De Lare blikt vooruit.
7: Ik denk dat het een hele grote ploeg is. Ook wel een ploeg dat weer wat meer ervaring heeft ten opzichte van de voorbije jaren. Ook wel wat speelsters ook in Amerika spelen. Dus ja, echt wel een ploeg waar we voor moeten oppassen, die dat we niet moeten onderschatten. Ik denk dat defensief dat weer onze key zal zijn. Als we daar goed staan, dan gaan we ons basketbal kunnen spelen.
3: Als de Cats winnen, dan spelen ze over morgen de halve finale tegen Frankrijk. Vanavond klaart het op, vannacht weer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen trekt de regen geleidelijk over het land bij zo'n 21 graden. Zaterdag eerst grijs en droog, later wat zon en 22 graden. Zondag regen bij zo'n 20 graden.
2: Dit is Joe Gold
8: met Raf van Brussel.

Leuk, hè? You Might Think van Cars. Trump, Donald, die belooft $5000 aan elke volwassen Amerikaan als Republikeinen de tussentijdse verkiezingen winnen. Het ruikt een beetje vreemd, dat voorstel, maar zwart. Ik heb een weetje over Trump. Die heeft iets meegemaakt met zijn vliegtuig, de Air Force One. En dat zal het onderwerp zijn voor de Actua-plaat. Dus voor zometeen. Na Daydream van Wallace Collection, maar eerst nog de ultieme groove-sessie uit Chicago. Earth, Wind & Fire bij Joe Golds. En het is aftellen naar de Cats tegen Duitsland. Rond 17:45.

0: pareltje uit de Belgische popgeschiedenis. Opgenomen in de legendarische Abbey Road Studios in Londen. En zelfs de naam Wallace Collection heeft een Londense link. Ze noemden zich naar het beroemde Wallace Collection Museum dat vlakbij de platenkantoren van EMI lag daar in Londen. Wat een dikke hit van bij ons uit die Daydream.
1: De Actua Plaat.
0: Ja, Trump die belooft dus $5000 aan elke volwassen Amerikaan als republikeinen de tussentijdse verkiezingen winnen. Dat is volgens mij gewoon omkoperij, maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar ik wil het over Trump hebben. Die heeft gisteren iets meegemaakt. Die wilde gisteren met zijn nieuwe Air Force One vliegtuig, zo een Boeing 747 die hij gekregen heeft van een of andere sultan, richting Dallas vliegen. Maar nog voor hij aan boord ging, klapte er plots zo een noodglijbaan uit het toestel. Zo'n gele grote schuif afzoekt waar je bij noodgeval allemaal met je poep op naar beneden glijden. Volgens Amerikaanse media was die per ongeluk geactiveerd door militair personeel. En Trump die moest daardoor wel een hele tijd wachten in zijn Marine One, dat is de helikopter die hem soms vervoert, terwijl technici die glijbaan weer aan het aflaten, opvouwen en aan het verwijderen waren. De oude Air Force One die werd intussen zelfs als reserve al klaargezet. Maar uiteindelijk kon Donald Trump toch gewoon met zijn nieuwe toestel, die Air Force One, vertrekken. Air Force One was dus heel even Air Force Fun met een gratis glijbaan. Daar mag je nu eens een 60s, 70s of 80s plaat aan ophangen aan dat berichtje. En mij doorsturen in de Joe app.
2: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag zijn dat Herman Brusselmans, Tom Bonen en Meteor. Dus, happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
1: VTM.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
4: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
3: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
4: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
3: Aha, oké.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
7: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
8: Hema!
9: Humo!
8: Hema!
10: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
11: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, weet.
10: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
11: Humo!
12: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
13: Ah, dat kan.
12: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
13: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
12: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
14: Kia. Movement that inspires.
12: Voorwaarden op kia.be.
15: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
16: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

Christian. Nee, ik zeg altijd Christian St. Peters. Het is Crispian met de P, zeg. De Pied Piper, mij veel P's. De Pied Piper van Crispian St. Peters. Mijn god, jullie fijne suggesties voor de Actua-plaat. Na deze.

0: Johnny B. Good bij Joe Colt.
1: De Actua-plaat.
0: Ja, leuk berichtje dat eigenlijk een beetje tussen de mazen van het net is geglipt. Trump die wilde gisteren met zijn nieuwe Air Force One vliegtuig richting Dallas vertrekken. Maar net voor hij aan boord ging, klapte er plots zo'n noodglijbaan uit het toestel. Zo'n lange gele opblaasglijbaan eigenlijk. Volgens Amerikaanse media was die per ongeluk geactiveerd door militair personeel. Trump moest daardoor langer wachten in zijn Marine One helikopter, terwijl technici de glijbaan weer verwijderden. De oude Air Force One die werd trouwens ondertussen al als reservevliegtuig klaargezet. Maar uiteindelijk kon de heer Trump toch gewoon met het nieuwe toestel vertrekken. Air Force One was heel even Air Force Fun, met gratis glijbaan dus. Dit zijn jullie fijne suggesties. I Don't Wanna Die in an Air Disaster van Albert Hammond. Een suggestie van Patrick, van Benny en van Tom. Het ticket was in orde blijkbaar, alleen de glijbaan wou blijkbaar eerst vertrekken. The Beatles, Ticket to Ride voor Mark. Ja, springen, beentjes omhoog met de poep op de glijbaan naar beneden. Anneleen dacht aan Cool and the Gang. Ja, met zo'n noodglijbaan krijg je er misschien meteen een heel ander beeld bij. Hè? Mieke dacht aan Pointer Sisters en Jump. Slip sliding away. Slip Sliding Away van Paul Simon is misschien een ideetje, stuurt Walter. Zie het al voor je. Ik zie het inderdaad helemaal voor mij, Walter. Dank je wel. Ja, met die titel. Jet is het alleen al bingo, stuurt Peter. Paul McCartney en Wings met Jet. Air Force Fun met gratis glijbaan. Fun, fun, fun van de Beach Boys. Katja. We zijn gegaan. Dankjewel trouwens voor jullie fijne suggesties. Het is zo cool dat jullie zo meedenken met mijn Actua-plaat. Stefan en Kurt die dachten aan een heel leuke plaat uit de 80's. Van Wang Chung. Everybody have fun tonight. Het was inderdaad avond. De glijbaan die floepte uit de romp van het vliegtuig. En ik zie het echt voor mij, hè. De journalisten, het personeel en meneer Trump zelf, de glijbaan op. Dank je.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
3: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute superdringend. Duwt die deur open.
5: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
9: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
10: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Toen Viva Las Vegas in 1964 verscheen, moest Elvis zijn beroemde Las Vegas-periode nog beginnen. Vanaf 1969 gaf hij jarenlang honderden shows in het International Hotel, later het Las Vegas Hilton. De stad en Elvis die werden uiteindelijk bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar gek genoeg, dat vind ik echt gek, ondanks die enorme band met Las Vegas, stond Viva Las Vegas niet altijd in de setlist van zijn beroemde Vegas-concerten. Dat is toch wel gek, daar zou

Belgian Cats leiden momenteel 13-8 tegen Duitsland voor het plaatsje in de kwartfinale WK basketbal. Ik heb klamme handjes en ik mag er nog eentje draaien voor jou. En dat is een boodschap van mij aan jou. Dankjewel en graag tot maandag.

0: Ronnie's Retro 5. Ronnie Mossuze neemt je elke vrijdagmiddag mee op een feestelijke trip doorheen 50 jaar dansmuziek. We gaan disco dansen. Jiven. Rocken. You ain't nothing but a hand dog. En tegel plakken. Dude, I'm so excited. Ronnie's Retro 5 met Ronnie Mossuze. Morgen vanaf 3 uur bij Joe Gold.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
5: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel. Leef beter.
9: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
10: Een goede avond. De beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd is wettig. Het Grondwettelijk Hof heeft bijna alle klachten daartegen verworpen. Die kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar. Volgens de bonden is dat in strijd met het recht op sociale zekerheid, maar volgens de rechter is het verantwoord. Politiek journalist Rob van Erk.
11: Waar het Grondwettelijk Hof wel een probleem mee heeft, is een overgangsregeling die de regering had gemaakt voor mensen die al zeer lang, meer dan 20 jaar, een uitkering kregen. Die zijn in januari al hun werkloosheidsuitkering verloren, maar zegt het Grondwettelijk Hof, dat is eigenlijk te weinig tijd. Ze hebben maar een half jaar gekregen om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
10: Minister van Werk Clara Enval bekijkt nog wat de gevolgen zijn van die opmerking. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen om de begroting volgend jaar in evenwicht te houden. Minister-president Diependalen van N-VA riep vandaag zijn vice-ministers-presidenten De Prateren van Vooruit en Krevits van CD&V bij zich. Maar een definitief cijfer is wellicht pas voor morgen. Vooruit hoopt de besparing onder het 1,5 miljard euro te houden. N-VA wil liever meteen stevig besparen. Het aantal besmettingen met het West-Nijl-virus in ons land breidt uit. Sinds begin augustus zijn het er nu al 25 bij paarden en een 60-tal bij vogels. Dat meldt het voedselagentschap FAVV. De meeste besmettingen duiken in Vlaanderen op. Je hoort Helene Bonte van het voedselagentschap.
12: De stijging is zeker binnen onze verwachtingen. Het heeft de afgelopen periode ook geregend, wat maakt dat de muggenpopulatie ook is toegenomen. En dat zijn eigenlijk de insecten die voor de besmettingen zorgen bij vogels en bij paarden. We verwachten ook dat het aantal nog zal oplopen de komende dagen. En het bevestigt eigenlijk gewoon voor ons dat het virus aan het circuleren is.
10: Er zijn bij ons wel nog geen besmettingen gevonden bij mensen. In andere landen wel. In Nederland bijvoorbeeld al 18. 3 mensen zijn er ook aan gestorven. En sport op het WK basketbal spelen onze Belgian Cats op dit moment hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. Als de Cats winnen, dan spelen ze overmorgen in de halve finale tegen Frankrijk. En de Zwitser Stefan Kung heeft de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een tijdrit over ruim 32 kilometer. De Schot Thornley werd tweede, de Portugees Almeida derde en Wout van Aert vijfde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement, maar ziet de Sloveen Primoz Roglic wel naderen. Roglic is nu tweede op ruim 1,5 minuut. De Vuelta eindigt zondag, tot dan zijn er nog 2 bergritten. Vanavond klaart het op, vannacht weer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen trekt de regen geleidelijk over het land bij zo'n 21 graden. Zaterdag eerst grijs en droog, later wat zon en 22 graden. Zondag regen bij 20 graden.
13: Dit is Joe Gold.
14: 60s at 6.
13: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
4: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
3: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
5: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Peugeot. Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
10: Oh.
12: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, je mengt kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, met een haal.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Ramen, deuren, verandas.
14: Reinhards Aluminium.
15: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.
16: Alleen maar gold.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Hey, die van ons die lust dan alles, hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolley snoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
4: De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, met een helft.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
8: Volkswagen.

0: deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor als je mening telt.
3: Zal wel zijn.
2: Voor als de planeet ook telt.
3: Allokus, pro-planeet hier.
2: En voor als elke cent telt.
3: Ik ben hier de lockers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
2: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: Verica Bank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
5: Dit was fantastisch.
4: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
6: Opperste concentratie, het is erop of eronder.
7: Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
8: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
10: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
11: Goedenavond. Onze energiefactuur schiet verder omhoog. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Als je deze maand een nieuw contract afsluit voor elektriciteit, dan betaal je per jaar gemiddeld bijna 1400 euro. En voor gas is dat bijna 1900 euro per jaar. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse nutsregulator.
12: Als je kijkt naar de voorbije jaren, dan zitten we nu op het hoogste niveau in 3 jaar. Dat was toen de nasleep nog van de energiecrisis in 2021-2022. Dus de prijzen zijn stijgend momenteel. Maar het is dus onzeker om in te schatten wat de verdere evolutie zal zijn.
11: Ja, veel hangt af van hoe de oorlog in het Midden-Oosten evolueert. Ook olie blijft daardoor duurder worden. Wie een variabel energiecontract heeft, zal de hogere prijzen stevig voelen. Gezinnen met een vast contract niet. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen om de begroting volgend jaar in evenwicht te houden. Minister-president Diependalen van N-VA riep vandaag zijn vice-ministers-presidenten De Prateren van Vooruit en Krevits van CD&V bij zich. Maar een definitief cijfer is wellicht pas voor morgen. Vooruit hoopt de besparingen onder het 1,5 miljard te houden. N-VA wil liever meteen stevig besparen. Het aantal besmettingen met het West-Nijl-virus in ons land breidt uit. Sinds begin augustus doken er al 25 op bij paarden en een 60-tal bij vogels. Dat meldt het voedselagentschap FAVV. De meeste besmettingen duiken op in Vlaanderen. Je hoort Helene Bonte van het voedselagentschap.
13: De stijging is zeker binnen onze verwachtingen. Het heeft de afgelopen periode ook geregend, wat maakt dat de muggenpopulatie ook is toegenomen. En dat zijn eigenlijk de insecten die voor de besmettingen zorgen bij vogels en bij paarden. We verwachten ook dat het aantal nog zal oplopen de komende dagen. En het bevestigt eigenlijk gewoon voor ons dat het virus aan het circuleren is.
11: Er zijn bij ons wel nog geen besmettingen gevonden bij mensen. In andere landen wel. In Nederland bijvoorbeeld al 18, 3 mensen zijn eraan gestorven. Sabotage aan de mast van een hoogspanningslijn in Frankrijk in de buurt van het meer van Genève. Daar zijn 3 van de 4 poten doorgezaagd. Daardoor zaten gezinnen en bedrijven in de buurt een tijdje zonder stroom. De sabotage is online opgeëist op een ultralinkse blog, omdat 2 bedrijven daar de droogte zouden verergeren. Het parket onderzoekt de zaak. En sport, de Zwitser Stefan Kung heeft de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een tijdrit over ruim 32 kilometer. De Schot Thornley werd 2e, de Portugees Almeida 3e en Wout van Aert 5e. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement, maar ziet de Sloveen Primoz Roglic wel naderen. Roglic is nu 2e op ruim 1,5 minuut. De Vuelta eindigt zondag, tot dan zijn er nog 2 bergritten. Vanavond opklaringen. Vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust. Minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel wordt het vrij zonnig rond 22 graden. Zondag gaat het regenen bij 20 graden.
10: Dit is Joe Gold.
14: 70s at 7.
10: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
7: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
6: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
7: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
6: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
7: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
6: Ramen, deuren, veranda's?
8: Reinaars Aluminium.
7: Vind je vakman op reinaars.be.
9: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
10: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
11: If you got a problem.
12: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
10: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
13: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
14: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
13: Verica Bank.
15: Alleen maar golden hits

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
1: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
3: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
2: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius. Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
5: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Alleen maar

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Geen halve finale voor onze Belgian Cats op het WK basketbal. Ze verloren hun kwartfinale kansloos tegen thuisland Duitsland met 93-74. Het was gewoon niet goed genoeg, zegt speelster Antonia De Lare.
2: De shots die we normaal maakten, gingen er nu niet in. Maar daar mogen we het niet alleen aan laten liggen. Die defense moet er elke wedstrijd staan. We wisten dat Duitsland, dat we ze niet mochten onderschatten. Ze maken vandaag 90 punten, dat is veel te veel. Het is een zeer goede ploeg. Oké, we waren hier voor veel meer.
1: Want de Cats mikten op een medaille. Maar het is dus Duitsland dat overmorgen in de halve finales tegen Frankrijk speelt. Onze energiefactuur schiet verder omhoog. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Als je deze maand een nieuw contract afsluit voor elektriciteit, dan betaal je per jaar gemiddeld bijna 1400 euro. En voor gas is dat bijna 1900 euro. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse nutsregulator.
3: Als je kijkt naar de voorbije jaren, dan zitten we nu op het hoogste niveau in pakweg 3 jaar. Dat was toen de nasleep nog van de energiecrisis in 2021, 2022. Dus de prijzen zijn stijgend momenteel. Maar het is dus onzeker om in te schatten wat de verdere evolutie zal zijn.
1: Veel hangt af van hoe de oorlog in het Midden-Oosten evolueert. Ook olie blijft daardoor duurder worden. Wie een variabel energiecontract heeft, zal de hogere prijzen stevig voelen, gezinnen met een vast contract niet. We gaan het vaakst op vakantie naar Frankrijk met de auto. Dat blijkt uit cijfers van onze overheid van vorig jaar. Nederland staat op 2, Spanje op 3 en dan volgen Italië en Duitsland. In eigen land, niet echt een verrassing, gaan we het vaakst naar de zee en de Ardennen. Vanavond opklaringen. Vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust. Minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. De bus is gekanteld, maar meer informatie is er nog niet. De hulpdiensten zijn daar wel massaal ter plaatse. Onder meer met reddingshelikopters. Onze zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar waren het er meer dan 5000. Vooral meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Bij meer dan 6 op de 10 slachtoffers is de dader een bekende, zoals een vriend of de partner. Dat de centra meer mensen opvangen, komt vooral doordat ze bekender worden. Er zijn er nu 10 in ons land. Dit najaar komen er daar nog 3 bij. En sport, een domper voor onze Belgian Cats. Zij konden zich niet plaatsen voor de halve finales op het WK basketbal. De Cats verloren kansloos tegen thuisland Duitsland met 93-74. Het was gewoon niet goed genoeg, zegt speelster Antonia De Lare.
2: De shots dat we normaal maakten gingen er nu niet in. Maar daar mogen we het niet alleen aan laten liggen. Die defense moet er elke wedstrijd staan. We wisten dat Duitsland, dat we ze niet mochten onderschatten. Ze maken vandaag 90 punten, dat is veel te veel. Het is een zeer goede ploeg. Oké, we waren hier voor veel meer.
1: Want de Cats mikten op een medaille op het WK. Vanavond opklaringen. Vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust. Minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
1: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar Gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. De bus is gekanteld, maar meer informatie is er nog niet. Volgens de Nederlandse reisorganisatie zaten er 48 Nederlanders in de bus. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse, onder meer met reddingshelikopters. Onze zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar waren het er meer dan 5000. Vooral meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Bij meer dan 6 op de 10 slachtoffers is de dader een bekende, zoals een vriend of de partner. Dat centra meer mensen opvangen, komt vooral doordat ze bekender worden. Er zijn er nu 10 in ons land. Dit najaar komen er nog 3 bij. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder is zwaar aangepakt in het parlement over haar subsidies voor de luchthavens. Ze had eerst gezegd dat die minder geld gaan krijgen, maar later had ze het over werkings- en investeringsmiddelen. Oppositiepartij Groen en PvdA vinden dat vreemd. Je hoort parlementsleden Bogdan van den Bergen en Jos Daze.
2: U hebt een hele nieuwe rekenmethode ontwikkeld. Dat is gewoon prietpraat. Sorry dat ik dat nu zo moet zeggen. Ik heb geen ander beleefder woord.
3: U hebt de mensen voorgelogen met uw eigen persbericht. Waarin staat minder subsidies?
1: Volgens regeringspartij CD&V kon de communicatie van de Ridder wel beter. En sport in de Champions League voetbal hebben Fenerbahce en AS Roma 1-1 gelijk gespeeld in hun eerste wedstrijd in de competitiefase. Rode duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahce, maar kon niet meer scoren. Ook PSV en Shakhtar Donetsk speelden 1-1 gelijk. En het WK basketbal is voor onze Belgian Cats mislukt, dat zeggen analisten. De Cats gingen voor een medaille, maar verloren in de kwartfinales kansloos tegen Duitsland met 93-74. Je hoort de teleurstelling bij speelster Emma Meeseman.
4: Het zat er zeker in, gewoon niet vandaag. Ik denk dat we op alle mogelijke vlakken gewoon tekort schoten. Ik denk dat er nu een mooie herinnering is aan het feit dat het niet allemaal vanzelf gaat. Je wil niet met spijt naar huis. Ik denk dat we dat nu wel doen.
1: Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel komt de zon erdoor rond 22 graden. Zondag gaat het regenen bij 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
5: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. In Pavlograd in het oosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij een Russische aanval op een winkelcentrum. Er vielen ook bijna 70 gewonden, onder wie 8 kinderen, dat melden de autoriteiten daar. De aanval gebeurde op klaarlichte dag toen het daar erg druk was. In de oorlog worden al maar vaker gewone huizen, appartementen en fabrieken en zo geraakt, waardoor er dus ook steeds meer burgerdoden vallen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente tot 2,5%, omdat de inflatie blijft stijgen en het leven dus duurder wordt. Door die hogere rente wordt lenen duurder, maar sparen interessanter. Financieel expert Pascal Papen.
2: Met de verhoging van de rente wil de Europese Centrale Bank bekomen dat mensen wat meer gaan sparen en dat mensen ook wat minder snel gaan lenen, zodat ze minder snel dingen kopen en het leven niet nog duurder wordt.
1: Het is al de tweede keer dat de ECB de rente verhoogt sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon. En in de haven van Duinkerke in Noord-Frankrijk is bijna 4 ton cocaïne onderschept. Goed voor een waarde van zowat 225 miljoen euro. De douane vond de drugs na de arrestatie van een man in Nederland. Ze zaten verstopt in plastic afval in een container uit Ghana, die eigenlijk onderweg was naar de haven van Antwerpen. De drugs zijn vernietigd. Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De notarissen waarschuwen voor vertragingen deze week. Het komt door een technisch probleem bij de overheidsdienst Financiën, waardoor ze in sommige gevallen geen hypothecaire akte kunnen verlijden. Jan Sap van de Notarissen Federatie.
2: Het gevolg zou kunnen zijn dat een akte wordt uitgesteld, met alle gevolgen van dien van mensen die bepaalde leningen zouden hebben aangegaan tegen bepaalde voorwaarden, tegen een bepaalde termijn. Als die termijn verlopen is, ja, dan moeten die mensen een nieuw krediet gaan aangaan. Mensen die snel in een bepaalde woning willen betrekken, enzovoort, ja, dat zou dan allemaal in het gedrang kunnen komen.
1: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. In Pavlograd in het oosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij een Russische aanval op een winkelcentrum. Er vielen ook bijna 70 gewonden, onder wie 8 kinderen, dat melden de autoriteiten daar. De aanval gebeurde op klaarlichte dag toen het daar erg druk was. En nog tennis. Alexander Bloks haakt af voor het Davis Cup-duel van ons land in en tegen Oostenrijk van volgende week. Bloks moest op de US Open opgeven door blessures. Kimmer Kopians vervangt hem bij de Red Aces. Ook Rafael Collignon is er niet bij door een blessure. Sisu Bergs wel. Inzet in Oostenrijk, een plaats bij de Final 8 van de Davis Cup. En in de Champions League voetbal hebben Bayern München en Manchester United hun eerste wedstrijd in de competitiefase ruim gewonnen. Bayern klopte Bodo Glimt met 5-0. Man United versloeg Sabah uit Azerbeidzjan met 4-0. En nog vanavond speelden Fenerbahce en AS Roma 1-1 gelijk. Rode duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahce. Vannacht meer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst regen, later droger bij 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.